de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn?

Dit is... NPO.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: ProTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wonderful Day. Laat het weten. NPO Luister nogmaals. Daar kun je je berichten kwijt. Sowieso vinden we het leuk om even een hallo te krijgen. Of een hoi of een goeiemorgen. Of wat kunnen ze nog meer zeggen, Tinia? Mooi. Morgen. Hallootjes. Hoitjes.
1: Aloha.
0: Aloha, dat is ook mooi. Aloha. Nou, laat me weten of je erbij bent. Vinden we leuk om even een teken van leven te krijgen in de app. En stuur dan gelijk even hard of zacht.

0: Goedemorgen, Marcel Klaproosje, Tiria Schoonheid, yo! Daar gaat hij weer, hè? Tiger Tankie aangeslingerd. En we gaan naar locatie A. Mooi, golfbandje. Ligt er natuurlijk zoals vanouds strak en fantastisch bij. Hé, Marcel, de donderdag.
1: Ja.
0: Piraten donderdag, hè?
1: Dat is hem, dat is hem.
0: Klap erin op de Breinaald. En dit keer gewoon lekker oudje, de Sunstreams. Heel prachtig en fantastisch. Hé, Marcel.
1: Ja?
0: Gisteren lasagne gegeten.
1: Nee, joh.
0: En ik had een eigen ovenschaaltje voor mezelf.
1: Zo.
0: Je weet het wel, hè? Gewoon tot op de bodem leeg gelepeld.
1: Ja, tuurlijk.
0: Lekker, lepel. Hoor.
1: Heerlijk.
0: Maar vandaag gaat het weer gebeuren. Ik heb nu al medelijden met mijn broer. Haha, lekker, hoor. Ik loop hier 13 graadjes boven de snorkel. Ik zeg Titom, afknijpen.
2: En droog zwaaien.

0: donderdag alweer. Heerlijk. Hoorde ik net Paul over een lasagne-schotel. Ik heb gisteren sinds lange tijd, zal ik je zeggen, gehaktballen gemaakt.
1: Gemaakt ook nog? Oh, zelf
0: Even rollen. We hebben bij ons in de supermarkt ligt het vlees van de echte slager, zeg maar. Hele goede slager, fantastisch vlees, gekruid, alles, de rambam, hele... Je hoeft er eigenlijk niets meer aan te doen. Ja, je kan het nog lekkerder maken, weet je wel, met een wat paneermeel en een eitje, weet ik het. Ik ken het allemaal wel, maar ik denk, wat een gedoe. Ik rol die ballen. Heerlijk. Nou, daar kun je echt, als je dat een lange tijd niet hebt gehad, daar kun je van genieten. Lekker oud-Hollands, aardappeltje erbij.
1: En wat had je erbij? Lekker aardappeltje, vlees, groente.
0: Ja, aardappeltje en zo'n lief die wilde spinazie à la crème.
1: Oh ja, dat heb ik ook op gisteren.
0: Ze zeggen ook wel eens spinazie à la bloep.
1: Ja, het is echt blubber, ja.
0: Blubber is het, Maarten. Ik vind dat heerlijk.
1: Oh, wat grappig. Ik heb dat gisteren ook op.
0: Echt? Ja. Nou, we kunnen eensgezind.
1: Nou, het begint al goed vandaag.
0: Zit als Popeye hier achter het mengpaneel.
1: Popeye?
0: Popeye. Ken je Popeye niet? Nee, dat is ook al oud is dat, hoor. Dat was ook eigenlijk al voor mijn tijd. Popeye is het poppetje met dat pijpje in zijn mond. En als Popeye een gevecht aan moest gaan, dan at hij een blik met spinazie. Dat ging naar binnen en dan pop, dan gingen zijn spierballen omhoog staan. Dat is Popeye.
1: Nou, ik heb gisteren weer gesport, dus misschien...
0: Wat heb je gisteren besport dan?
1: Personal training doe ik ook nog.
0: Ook nog.
1: Ja, joh, ik sport maar helemaal suf tegenwoordig.
0: Allemachtig, Tienes.
1: Ja, ik sport nu dadelijk 4 dagen in de week.
0: Heb je nogal vrije tijd ergens voor?
1: Jazeker, het kost maar een uurtje allemaal. Dus,
0: Oh, oké. Okay. Nou, dapper hoor.
1: Ja, goed hè.
0: Applaus voor Tienes.
1: Ja, dankjewel. Vind ik wel terecht.
0: Oké. Veel Nederlanders die vinden dat verdachten vaker herkenbaar in beeld mogen worden gebracht. Uit onderzoek van het Hart van Nederland.

0: Een panel blijkt dat 71% daar in bepaalde gevallen voorstander van is. Een deel vindt dat het gezicht zichtbaar mag zijn als er nauwelijks twijfel bestaat over wat iemand heeft gedaan. Nu worden verdachten meestal onherkenbaar gemaakt, omdat iemand pas schuldig is als een rechter dat heeft vastgelegd. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarin staat, Tinia. Want ik heb hier namelijk ook wel een mening over.
1: Ja, ik vind wel als je... Kijk, sommige mensen worden ook ten onrechte...
0: Dat is waar.
1: Ja, ik vind het lastig.
0: Ja?
1: Ergens denk ik ook weer van, ja, ik vind het wel terecht dat ze even onzichtbaar worden gemaakt. Maar meestal is het dan ook nog, als ze na schuldig zijn verklaard, toch dat ze nog steeds onzichtbaar zijn.
0: Ja.
1: Dan vind ik dan wel dat die streep eraf mag.
0: Maar hoe vaak komt dat voor dat ze niet terecht zijn?
1: Dat komt niet zo gelukkig. Dat komt, niet zo vaak voor.
0: Want als het is vastgelegd, dan is het toch vast. Dan is het toch echt gebeurd. Dan is dat toch zo. In 9 van de 10 gevallen. Ja, ik denk echt, en ik sta er echt in. Wij zijn in het noorden, zijn wij oog om oog, tand om tand. Publiceren die handel.
1: Ja, dat vind ik ergens ook wel weer, hoor.
0: Hatzee, zet dat maar online.
1: Ja.
0: Ja, ze vragen er zelf om. Ja. Je blijft van andermans spullen af. Dat leer je toch, als je een beetje normen en waarden thuis meekrijgt.
1: Eens.
0: Amen. Nederlanders voelen zich steeds onveiliger op het fietspad. En vooral fietsers met oortjes, die worden gewantrouwd. Bijna 9 op de 10 denken dat iemand met oortjes minder goed oplet. Opvallend genoeg vindt 93% zichzelf juist wel een veilige fietser. Volgens een verkeerspsycholoog overschatten we onze eigen rijkunsten dan ook regelmatig. Ja, ik snap dat wel met die oortjes. Ik heb ook lange tijd...
1: Je schrikt je eigen helemaal de pleuris.
0: Wat?
1: Als je oortjes in hebt.
0: Nou, het is met wat voor oortjes je hebt. Ik heb dus nu voor het eerst sinds mijn hele fietscarrière, zeg maar. Zwart een carrière is, maar heb ik van die oortjes. Maar die hebben dus, die laten het omgevingsgeluid door. Je hebt dus van die sportoortjes. Moet je goed naar kijken, hoor. Niet iedere sportoortje doet dat. Maar die laten het door.
1: Oh ja.
0: Dus als ik dan op de fiets zit, en ik heb het getest toen ik die 3-daagse fietsvakantie even deed. Maar het is echt zo, als je een auto achter... die hoor je gelijk aankomen.
1: Nou ja, tot vorig jaar ging ik natuurlijk nog naar school. En toen ging ik eigenlijk die paar dagen in de week dat ik nog naar school ging... ging ik met de fiets naar het station.
0: Ja.
1: En dan had ik ook altijd oortjes in. En ik had dan die Apple-oortjes met ruisonderdrukking erin. En die deed ik ook lekker aan, want ik denk, ach, lekker rustig.
0: Dan hoor je helemaal niks.
1: Rustig omheen. Nou, je schrikt jij helemaal de pleuris als er auto voorbij komt.
0: Ja, nee, die moet je niet hebben. Nee, dat werkt averechts.
1: Ja.
0: Werkt dat.
1: Ja, maar ja, het was toch op zich ook wel weer lekker of zo. Maar daardoor ging je wel weer wat extra om je heen kijken. Dus dat... Je bent wat alert.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Benny Joling die krijgt volgende week een bijzondere onderscheiding. De zanger en frontman van Normaal. Die ontvangt tijdens de Buma NL Awards in Tilburg... de Hollandse Meester Oeuvreprijs. De prijs is bedoeld voor artiesten die langdurig veel hebben betekend... voor de Nederlandse muziekcultuur. Joling treedt met Normaal al meer dan 50 jaar op... en is natuurlijk bekend van de klassiekers... Oerend Hart, Deur Donderen... De Boer is Troef. Daldeen.
1: Ali.
0: Ali natuurlijk, ja. En de Mama, waar is mijn pils? Noem ze allemaal maar. Ik heb zoveel liedjes gemaakt, ongekend. En terecht dat hij deze prijs krijgt.
1: Ja, zeker.
0: Al veel te laat, zou je bijna zeggen. Vanochtend droog, met wat zonneschijn. Later bewolkt met wat buien en regen. Temperatuur 16 tot 18 graden.

Ja, wij spelen hard of zacht en je mag even laten weten, last minute, wel op de valreep. Maar je hebt nog wel een minuutje of twee, drie om even te laten weten of je voor zacht of voor hard gaat. Zacht is van

0: En een harde heb ik ook uit de 90s. Inmiddels een echte klassieker dit. Wonderful Days, Charlie Lonois en Mental Theo. Mentale Theo. Laat het weten met het woordje hard of zacht. Ja, Christa die haalt wel even een goed punt aan inderdaad. Want onze now playing, dus zeg maar wat er nu draait en wat er gedraaid is, dat is niet zichtbaar. Tot 6 uur wel, maar daarna niet. Dat is een heel technisch iets, daar kunnen wij niks aan doen. Ligt niet in onze handen. Maar ik moet eerlijk zeggen, Tinia, ik vind het heerlijk. Weet je waarom?
1: Laat je verrassen.
0: Ja, ook. Maar ik kan nu draaien wat ik wil. Er is niemand die het terug kan lezen.
1: Nee, dat klopt.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar ze twijfelde of het een oudje van Jannes was. Dat was inderdaad een oudje van Jannes. Een hele oude van Jannes. Een hele oude van Jannes. Ik wil alles. Goed. We gaan even wat appjes doen op dit vroege uur. Voordat het zometeen tijd is voor een truckers track. Want dat hebben we zometeen ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Kunnen ze even een appje sturen naar jou?
1: Ja, zeker. In de NPO Luister-app mag je even je verzoekje doen voor de Truckers Track. Ja hoor.
0: Bedankt, Tines. Herman.
2: Ja, goedemorgen, Marcel, Tinia. Even gauw ouwe. Marcel, er is een inbreker. Die klimt het raam bij mensen. En is dit net in de kamer en heurt in één keer. Jezus, ziet u. Jezus, ziet u. Ik knip de lamp aan, schiet in de hoek. Zit een papagaai. Toen zeggen die papagaai, zei jij dat? Ja, zegt die papagaai, dat zei ik. Ze zeggen, hoe heet jij? Ja, ik ben Mozes. Haha, zegt die inbreker. Welke idioot noemt nu die papegaaien? Mozes.
0: Ja.
2: Nou, zegt die papegaaien, dat is dezelfde idioot die zijn grote rotweiler achterhoe Jezus er nu bent.
0: Dus die papegaai die roept de rotweiler omdat er een inbreker komt. Ja, hij zit te denken, wat zegt hij nou? Maar de papegaai zegt Jezus, Jezus. Maar die roept dus daarmee de rotweiler, want die heet Jezus.
1: Oh.
0: Zodat hij de inbreker gaat pakken.
1: Ja, het kwartje valt.
0: Mooi verhaal. Heel mooi moppie even van onze Herman uit Vaassen. Die zit vol met mopjes. Dankjewel. Herman, altijd smakelijk lachen met jou. Marco, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, peoples. Vanaf de A2, net onder Eindhoven. Doe mij maar in. Ik kneter harde plaat. Ja, toch. Hallé.
4: Nou, Marcel, 10 jaar, daar ben ik het volledig mee eens. Stampel tot duiventje, spekjes. Lekker balletje, paprikaatje in de bal, knoflook, uitje.
0: Allemachtig.
4: En dan lekker een beetje gekruid.
0: Ja.
4: Nou, streepje mosterd eroverheen.
0: Ook nog.
4: Ho, water loopt alweer in de mond. Heerlijk.
0: Dat is een maaltijd op zich wat jij ervan maakt, Bertus. Daar hoef je er voor de rest niks meer bij te eten.
1: Nee.
0: Allemachtig. Paprika door een gehaktbal heb ik nog nooit gedaan. Nee. Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nee, dat,
1: al eet je eigenlijk wel een beetje hetzelfde als je bijvoorbeeld macaroni maakt of zo, maar...
0: Ja.
1: Dan
0: ja,
1: is het natuurlijk gegrild, gehakt en dan met de paprika en allerlei groenten doorheen.
0: Ja, heb je gelijk
1: in. Is wel lekker.
0: Ja. Nee, dat is waar.
1: Dus het is niet gek wat je zegt.
0: Macaronietje ook lekker, ja. Heerlijk. Pastatje is sowieso lekker.
1: Oh, nou komt eigenlijk weer lekker het stamppottenseizoen er weer aan. Daar heb ik wel zin in.
0: Ja?
1: Ja, lekker weer boerenkool eten. Ja, wij eten dus alleen boerenkool in de winter. Je hebt al wel eens vaker een discussie over gevoerd, maar... En lekker echt gewoon stamppot.
0: Ja,
1: gewoon
0: maar ik vind
1: eten.
0: Ook hoor, de R moet in de maand. En eigenlijk is de boerenkool het lekkerst als de vorst er overheen is geweest. Maar is echt zo.
1: Ja, dat is echt zo.
0: Ja. En eigenlijk vind je, nou dan houden we erover op. Want het is nog geen 6:30, we hebben het alweer over eten.
1: Ongekend.
0: Maar boerenkool maken, eerste dag eten, lekker. Tweede dag is
1: opbakken.
0: Nog lekkerder.
1: Ja, opbakken.
0: Opgebakken.
1: Lekker
0: boerenkool.
1: Dat korstje aan de onderkant.
0: Oh, man.
1: Ja, dat is fijn.
0: Och, heerlijk. Ja, we weten wat lekker is.
5: Morgen, Marcel, Tines, Clubbie. Ja. Een van onze lievelingsavonden deze week. Piraten Donderdag.
0: Ja.
5: Nou, lekker al die hits door de speakers heen laten galmen. Ja, en heel Utrecht is weer bang. Want Ricardo komt er weer aan. Ja, we zetten koers naar het midden van het land. Ja. Hey, Marcel, wil ik graag de groeten doen naar onze Fred in het magazijn. En Roy de Pijper. Adjo.
0: Oké, daar ga ik verder nog niet op in. Ik ga ook niet vragen waarom die zo heet. Toi. Zometeen, dus Truckers Trekkie. Je mag een liedje aanvragen. Zullen we een Henk Wijngaard liedje doen sowieso vandaag?
1: Kan.
0: Kan?
1: Ja.
0: Laten we hem even trechteren. Even trechteren naar Henk Wijngaard. Een liedje van Henk Wijngaard. Maar goed, de man heeft een oeuvre van 30 triljoen platen. Laat me weten welke het mag zijn vandaag. Hard of zacht? Dat is duidelijk. Dat is regelrecht hard geworden. Charlie Lonois, Mental Theo, Wonderful Days.

0: van Barcelona. Appje van Jeffrey, die zegt... Ik wil graag mijn vader even feliciteren. Als het goed is, luistert hij ook. Hij heet Marco en is vandaag 59 geworden. Hiep en de piep.
1: Hoera.
0: Groetjes van Jeffrey. Jeffrey, gefeliciteerd met je vader, man.
2: Vroege Vogel.
0: Ja, we zetten de lijn weer eens even open, Tinia. Tenminste, jij bent bereikbaar. Het loket is open, zeg maar.
1: Het loketje is geopend.
0: Digitaal loket in dit geval, want dat gaat via de app, de NPO Luister-app. Je hoeft niet zoveel te doen. Sowieso, als je in de uitzending komt, niet. Alleen even een klein praatje met ons maken. Wat ga je doen vandaag? Waarom ben je zo vroeg? Wat staat er op de agenda? Aanmelden doe je dus bij Tinia met...
1: Je voornaam.
0: Dat is alles.
1: Ja.
0: Dus niet van een ander, gewoon echt je eigen voornaam. Je geeft niet een ander op, maar jezelf. En als je in de uitzending komt, mag je ook nog een liedje aanvragen... en je krijgt even wat leuks opgestuurd.
1: Ja, win is a win.
0: Win is a win-win.
3: Hij voor

0: Jan.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is het wisselend bewolkt, maar in het noorden en westen hebben we daar te maken met buien. Verder is het op de meeste plaatsen droog. De wind is vrij krachtig, komt uit het zuidwesten. De temperatuur 18 graden. Later in de middag krijgen we op meerdere plaatsen te maken met buien. Oh. En ook windstoten van 60 tot 70 kilometer.
0: Zo.
1: En hier onze spreuk met Lambertus. 17.9.
0: Ja.
1: Zonneschijn. Het zal een droge voorjaar zijn.
0: Dus het is vandaag iets met Lambertus, is het dus. Lambertus. Je had vroeger wel Lambiek, weet ik nog. Lambiek was bij Suske en Wiske. Lambertus. Wat houdt Lambertus? De heilige Lambertus zal het wel zijn of zoiets.
2: Lambertus van Maastricht is een bisschop.
0: Een bisschop, kijk.
2: Een invloedrijke bisschop en martelaar die leefde in de 7e eeuw.
0: Martelaar. We eren hier eventjes op deze donderdag een martelaar.
2: Ja.
0: Lambertus.
2: Lambertus.
0: Lambertus. Nou.
2: Lambertus.
0: Lambertus. Oké, het is 6:55.
3: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud.
0: Right, Lars. Dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files, de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Empel en Kerkdriel, een minuutje of 6. En de A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug. Oké, 20 minuten. Daar word je over de vluchtstrook geleid, want de Zuurhofbrug, daar hebben ze twee rijstroken dicht. Die zijn in slechte toestand. Nou ja zeg, een toestand we de hele tijd met die wegen hier in Nederland.
2: Niet normaal.
0: Nee, inderdaad niet normaal. Wat ga jij doen?
4: Ik doe even een kop koffie.
0: Oh, haal mij ook maar even. Lekker, slagbakkie.
5: NPO Sterren.

0: nooit meer weg.
1: Dit was Reinier Peters en Nooit meer weg.
2: Vroege Vogel.
1: Nou, Vroege Vogel gaan we zo meteen doen. Er wordt al lekker geappt. Maar nooit genoeg. Want het is nooit genoeg. In de ogen van een vrouw. Nee, dat mag ik niet zeggen.
3: Nou, klopt. Bij mij is het nooit genoeg.
1: Dat klopt. Nou ja, in de ogen van Tinia.
3: Zeker weten hoor. Die baap ik. Het is nooit genoeg bij mij.
1: Nee, maar zeg maar.
3: Nooit goed.
1: Het is nooit goed.
3: Nee, bijna niet.
1: Oh. Heb jij wel eens na de uitzending om 10 uur dat je denkt van, nou, dit was wel een voldoende?
3: Oh, dat wel.
1: Dat wel, ja. Oké.
3: Okay. Nee, dat is ook maar een beetje overdreven.
1: Oké. Okay. Nou, Vroege Vogel, ja.
3: Ja, Vroege Vogels in het kader van Nooit Genoeg. Ik ben nog steeds op zoek naar de Vroege Vogel van vandaag. Dus ben je nu aan het luisteren,
1: ja,
3: dan ben je er eigenlijk als soort van één. Maar dan hoef je jezelf alleen maar even op te geven door middel van je voornaam. En dan word je misschien zometeen wel gebeld.
1: Helemaal goed.
3: Who knows?
1: Mooi gesproken.
4: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ja. Presenteert met trots historische feiten.
1: Dan zijn ze de historische feiten van 17 september. Want dat is het alweer, Tieners.
3: Ja.
1: In 1931 demonstreert platenmaatschappij RCA de eerste LP. Ofwel de long play plaat. Plaat, dat hoort er niet bij, de long play natuurlijk. De techniek die slaat op dat moment nog niet echt aan, maar vormt wel de voorloper van de LP die later de muziekwereld verovert. Ja, menig LP's staan. Ik moet eens eerlijk zeggen, ik heb veel meer singles dan LP's. Maar voor in het huishouden, zeg maar, als je lekker thuis bent en je wil muziek luisteren, dan is een LP wel handiger. Want anders, ja, sta je gewoon om de 3 minuten sta je bij de platenspeler.
3: Moet je weer wisselen.
1: Wat gaan we nu weer eens even erop gooien? Wat ook leuk is, hè, voor op een zondagje, dat je denkt, nou, dan eens even lekker bij zitten en wat singeltjes luisteren. Lekker. In 1958 verschijnt Pipo de Clown voor het eerst op de Nederlandse televisie met Mama Lou. Corwitsche, moet ik zeggen, die speelt de vrolijke clown. En het programma wordt meteen een succes. Sapper de Flap wordt een begrip. Pipo de Clown, mijn vader is van 56 en dit is in 58 op de buis komen. En zij hadden dan zelf geen televisie. Heeft hij wel eens verteld, dit verhaal? En dan op de buurt was er een huishouden, dat had wel een televisie. En alle kinderen van de buurt, die gingen dan naar dat huis.
3: En dan gingen ze met z'n allen
1: Pipo de Clown kijken. Ja, en dat was lineair natuurlijk. Dan wist je van, oké, dan moeten we klaarzitten.
3: Ja.
1: Want dan komt Pipo de Clown op de buis. Ja. Sappen de Flap.
3: Wat een tijden, hè?
1: Ja, ja, ja, zeker. In 1990 verandert RTL Veronique naar RTL 4. Met de campagne Zet hem op 4 probeert de commerciële zender een vaste plek op de afstandsbediening te veroveren. Oh, dat weet ik nog heel goed. Zet hem op 4. Fantastisch. De komst van de commerciële televisie vond ik echt waanzinnig. Ja. Veel meer dingen gebeurden er. Ineens was het, ja.
3: Het is nog steeds trouwens, hè? Op 4, plekje nummer 4.
1: Nou, 4 is echt wel, ja, het is nog steeds RTL 4. Ja. Ja, maar het is natuurlijk een zender, dat is een begrip.
3: Ja, dat absoluut.
1: Het hele RTL, ja. Wat hebben ze wel niet? Ze hebben 5, toch? 7, Z, Lounge. Crime hebben ze nog iets mee.
3: Al moet ik zeggen, dan is 40 wel de succesvol.
1: Ja, zeker. Absoluut. By far. Ja. Dat is nog een bonusfeitje, zie ik. Dat is wel leuk.
3: Ja. Gisteren zat je weer te klagen namelijk. Dus ik dacht, nou.
1: Ja, doe er maar weer eens eentje. Ja. Ja, je voelde je aangevallen. Dat weet
3: ja,
1: ik.
3: Heel erg.
1: Ja, ja. Het is precies 16 jaar geleden dat de allereerste uitzending van The Voice of Holland werd uitgezonden. De talentenjachten met de beroemde draaiende stoelen wordt een enorm succes en groeit uit tot een wereldwijd tv-format. Ja, en dat is dan dit feitje in de week dat Ben Saunders is overleden.
3: Nou, dat vind ik dus wel bijzonder of zo.
1: Hij was natuurlijk de eerste winnaar van, van dat seizoen. Zijn auditie is sowieso, die vind ik nog steeds, als ik hem zie, dan denk ik, wauw. Dat is zo indrukwekkend. Ja. Echt een natuurtalent.
3: Je wist toen meteen eigenlijk al, die gaat winnen.
1: Nou, de grote kans dat deze man ver gaat komen. Nou, dat is ook gelukt. Het is 7:15 inmiddels. Dit is geweest al inmiddels. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen voor Avrotros hier op Sterren NL Radio. Ik heb een aantal appies gekregen met hetzelfde liedje. Onder andere, even kijken, Gijs Bekkers. Die zegt, goedemorgen Marcel, Tinia. Ik zou graag de kleine waker van Henk willen horen voor de truckerstrack. En ook Mitchell zegt, doe maar de kleine waker een keer vandaag als truckerstrack. Nou, dan gaan we dat regelen, jongens. De kleine waker gaat over het hondje. De hond. Van Henk.

0: Yes. De ochtendshow voor de donderdag van 17 september. En de vraag is, Tinia, wie hebben wij aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Henriette uit Stijl. Ja. En Henriette die gaat zo op vakantie.
0: Hè? Henriette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat fijn dat we even kunnen bellen op dit vroege uur, Henriette.
2: Ja, leuk. Leuk dat jullie bellen.
0: Ja, nou, je hebt je opgegeven, dus de kans was natuurlijk redelijk aanwezig. Maar op vakantie hoor ik.
2: Ja, wij vertrekken rond 8:30 naar Frankrijk.
0: Wauw. En met auto?
2: Met de auto.
0: En hangt er een caravan achteraan? Of?
2: Nee, we hebben daar een hotelletje.
0: Oh, wat leuk. En waar zitten jullie?
2: We zitten in de Elzas en we gaan daar zaterdag door naar de Vogezen.
0: Oh, de Vogezen, ook leuk.
2: Ja.
0: Oh, maar de Elzas is ook prachtig, hoor.
2: Ja, er is een grote tentoonstelling waar we graag naartoe willen.
0: Oh, en dus, waar is die dan?
2: In Saint-Marie-aux-Mines.
0: Zo, daar heb je op geoefend waarschijnlijk.
1: En wat voor tentoonstelling is dat dan?
0: Ja.
2: Een grote quilt tentoonstelling.
0: Hé, wat is dat?
2: Quilten, patchwork, ik weet niet of je dat kent.
0: Ja.
2: Ja,
0: en, oh, wat bijzonder.
2: Ja, over de hele wereld komen daar mensen die hun werken daar laten zien.
0: Oh,
1: wat mooi.
0: En hoe ben je daar geïnteresseerd in geraakt dan?
2: Dat is mijn hobby.
0: Ah, dat is hobby, ah.
1: Ja, leuk.
0: Nou, een beetje uit de hand gelopen hobby dan, Henriette.
2: Ja, zo kun je het zeggen, ja.
1: Goeie reden om dan meteen een vakantie van te maken dan.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Maar de Elzas is prachtig inderdaad, want bijna schilderachtig is het daar, hè?
2: Ja, ik ben die kant eigenlijk nog nooit geweest. Oh. Dus vandaar dat ik dat we gekozen hebben om daar naartoe te gaan.
0: Ja, nou, het is echt heel mooi. Ik ben er een tijdje geleden geweest. Wat was dat, ja. 10 jaar? Vorig jaar, het jaar ervoor.
1: Met de camper?
0: Nee, een weekendje.
1: Dat was vorig jaar, ja. Was je weekendje weg?
0: In de buurt van Colmar was dat. Heel mooi daar.
2: Oh ja, dat ligt er in de buurt.
0: Nou,
2: daar
0: moeten jullie echt even naartoe gaan. Dat is superleuk.
2: Ja, en dan, we treffen daar vanmiddag mijn nicht. Die woont in Frankfurt aan de Main.
0: Oh ja.
2: En dan gaan we morgen met z'n viertjes naar de tentoonstelling.
0: Ja.
2: En zaterdag nog. En dan rijden we zaterdagmiddag door naar in de buurt van Straatsburg.
0: Oh ja, is ook mooi.
2: Ja.
0: Straatsburg is een prachtige stad.
2: Ja. Ja, dus dat willen we dan ook nog even bezichtigen.
0: Nou, lekker genieten. En wanneer komen jullie weer terug?
2: Volgende week woensdagavond.
0: Oké, dan houden we er rekening mee. Dan weten we, donderdag hebben we weer een luisteraar extra.
1: Ja, ze kan gewoon in de auto iedere keer luisteren, toch?
0: Ja, in de app. Via de app natuurlijk wel, ja. Oké, Henriette, op dit vroege tijdstip gaan we je uitroepen tot vroege vogel. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Dat betekent dat we even wat op gaan sturen en we gaan even wat gezelligs draaien. Want we gaan voor je opzetten.
2: Fransje Bauer.
0: Goeie reis, hè. Doe voorzichtig.
2: Nieuw, dankjewel.
0: Doei.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
3: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
2: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
4: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
2: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Bedankt. Verkeersinformatie van de ANWB. De A15, dat is Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Waddenooien. Daar heb je 18 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. Dat komt door een onwelwording. Hey, sterkte. A15, Rotterdam Europoort voor de Zuurhofbrug. Kwartiertje, daar is het wegdek niet goed. Je wordt over de vluchtstrook geleid. En op de A28 staat een file. Dat is een behoorlijke jongen. Van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort. 9 kilometer, 3 kwartieren. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken afgesloten. Ik ga zometeen Jeffrey Hazen draaien. Ik heb Samuel Welter met Russo, met Boom. En dan zometeen, over laten we zeggen een minuutje of 8... wil ik eigenlijk even een piratenplaatje draaien. Want het is vandaag Piratendonderdag. Heb je nou een goede suggestie? Denk nou niet van ze gaan hem toch niet draaien. Maar probeer hem even in te sturen. Wellicht zet ik hem zometeen op.

0: Oh nee, dat komt door dat licht hier, dat tv-licht al hebben, ja. Jeffrey Hazen.
1: Dat ben jij.
2: Ja, als ik ooit ga trouwen, dan wil ik dat hij dit lied komt zingen op mijn
0: show. Ja, ja, ja, maar dat heeft hij ook min of meer al een beetje...
2: Ja, dat heb ik al een beetje afgesproken met hem.
0: Ja, ja, ja.
2: Weet alleen mijn vriend nog niet, maar...
0: Als tien jaar iets vraagt aan iemand, dat moet je eigenlijk vergelijken als of iemand naar je toe komt.
2: Ja,
0: en die zet een mes op je keel.
2: Ik kan er
0: eigenlijk niet onderuit.
2: Ik vraag het eigenlijk niet. Ik doe gewoon een mededeling.
0: Je dwingt het af.
2: Ja. Ik zeg gewoon, nou, jij gaat het lied spelen om een bruiloft. Vraag het niet.
0: Precies, ja. Ja. Bizar is dat.
2: Ja, ja, zo zit ik nou eenmaal in elkaar.
0: Ja, dat is...
2: Ik ben gewoon recht door zee, recht voor mijn raap.
0: Ja, daar hou ik wel van, want zo zijn we in het noorden. Dat misschien dat we daarom ook wel zo'n klik hebben, dat zal het zijn.
2: Dat zal het zijn, ja.
0: Ja, dat is het, denk ik. Het is donderdag, 17 september. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. We hebben sowieso vandaag Tom, hebben we, hè?
2: Ja. En wij gaan ook nog eventjes bellen met Milan Kirstein.
0: Leuk.
2: Want die heeft natuurlijk echt een banger uitgebracht.
0: Nou ja, een hit in wording inderdaad.
2: Een hit in wording.
0: Een hit in wording.
2: Ah ja, ik vind het gewoon een banger.
0: Ik heb al gezegd, ben wel benieuwd wie er nou achter zit. Wie is die gast?
2: Ja, dus we weten natuurlijk nog helemaal niks over hem. We weten alleen dat hij Milan Kirstein heet. Dus hopelijk horen we later deze ochtend
0: misschien moeten we even een soort... Een vragenvuurtje opzetten. Met vragen die we moeten stellen aan iemand die we nog niet kennen. Wat willen we dan weten? Waar hij vandaan komt? Hoe oud hij is? Wat hij doet?
2: Wat heeft hij al gedaan?
0: Wat heeft hij gedaan? Waar heeft hij voor geleerd? Wat wil hij worden?
2: Waar komt dit in één keer vandaan, deze single?
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat allemaal zo meteen, jongens.
2: Ja, dat duurt toch nog even.
0: Dat duurt nog even, hoor ik. De nieuwe donorwet levert minder extra orgaandonoren op dan gehoopt. Mensen die zelf geen keuze hebben doorgegeven... die staan geregistreerd als geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch gaat bij deze groep uiteindelijk maar in 41% van de gevallen de donatie door. Omdat nabestaanden vaak twijfelen of niet instemmen. Bij mensen die zelf duidelijk ja hebben geregistreerd... gebeurt dat in 85% van de gevallen.
2: Heb jij dit opgegeven?
0: Nee.
2: Oh, ik wel.
0: Oh ja?
2: Want ik dacht van ja, ik kan wel niks invullen, maar dan kunnen ze alles... Nou ja, mits je toestemming krijgt natuurlijk alles uithalen.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel zeg maar dat mijn organen mogen ze hebben.
0: Ja.
2: Alleen niet mijn huid.
0: Oh, zo.
2: Want ja, het is echt alles, hè. Als jij niks invult, want daardoor heb ik het dus
0: kunnen
2: gedaan.
0: Ze, alles doen, ja.
2: Ze kunnen zelfs gewoon... Ik wil wel een beetje, als ik zo later op leeftijd mag overlijden... en niet
0: nog zichtbaar bent voor nabestaanden.
2: Dat ik nog zichtbaar ben,
0: ja. Dat snap ik
2: en
0: ook weer.
2: En ook niet mijn ogen, want ze kunnen ook je ogen eruit halen.
0: Hou
2: zo,
0: op allemaal, jeetje.
2: Ja, nee, dat kan. Daarom, toen dacht ik van, nou, ik ga dit zeker weten invullen... want ik wil wel een klein beetje beheer hebben over wat ze eruit halen.
0: Ja, dat is wel netjes, ja. Dus, maar ik ben er laks in, ik heb dat niet gedaan. Ik denk heel veel mensen niet.
2: Ja, dat verbaast me enorm dat jij dat niet gedaan hebt. Natuurlijk niet.
0: Dank je. Een 9-jarige jongen uit Amerika heeft voor ruim 100.000 euro aan YouTube-advertenties gekocht. Met de zakelijke creditcard van zijn vader. Zijn vader had hem ooit geholpen om voor $20 een Minecraft-video te promoten. Maar de jongen dacht simpelweg, hoe meer geld ik uitgeef, hoe meer views ik krijg. 3 weken later ontdekte zijn vaders werkgever de enorme rekening. En de advertenties werkten trouwens wel. Het kanaal heeft inmiddels zo'n 50.000 abonnees. Hij heeft er dus een ton uitgegeven. Zo, de knetters. Maar dit is wel gevaarlijk inderdaad. Want zo'n lief is ook wel van de games.
2: Ja, ik dacht, ik vind het wel ook een verhaaltje voor jou om even...
0: Nee, zeker. Maar hij vraagt ook altijd van, mag ik dat hebben? En dat is ook gekoppeld inderdaad een creditcard van mij. En, maar ik moet er wel toestemming geven. Want je krijgt altijd wel een melding. Die krijg je dan in je creditcard app van de bank. En dan moet je toestemming geven. Dus het gaat niet zomaar. Ja, toch bijzonder. Dit een ton uitgegeven.
2: Ton.
0: Ja, dan ben je mooi nagelogeerd.
2: Nou ja, hij heeft wel mooi 50.000 abonnees. Dus
0: ja. Max Verstappen die heeft zijn bijzondere kartrace Max tegen 100 op Silverstone gewonnen. Hij begon helemaal achteraan op plek 101 en moest 100 tegenstanders zien in te halen. Dat ging razendsnel, want na 1 ronde lag hij al 37ste. En in ronde 7 zat hij al bij de eerste 6. Niet veel later had Verstappen ook de laatste 3 deelnemers te pakken. En waren alle 100 tegenstanders ingehaald. Volgens mij na iets meer dan een half uur had hij ze allemaal te pakken. Wat waanzinnig.
2: Echt heel vet.
0: Als je het niet hebt gezien, er staan heel veel video's online.
2: Ja, en vooral ook met het deuntje eronder van Mario Kart. Ja, dat vind ik echt geweldig.

0: video kijken als je dit leuk vindt van de start van de race. Want daar zie je hem echt als een mes door de boter gaan. Ja. Dat is ongekend, ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel gasten die niet zoveel kartervaring hebben. Maar ook wel, er zaten ook pittige jongens tussen. Maar ook die, hij pakt ze allemaal. Het is echt zo krankzinnig om te
1: misschien
0: zien.
1: Misschien moet hij toch maar weer gaan karten.
0: Nou ja, daar komt hij vandaan natuurlijk. Maar laat hem maar lekker rijden in die Formule 1, want dan vind ik hem heel goed. Vanochtend droog, een beetje zonneschijn, later bewolkt, buien en regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Ik had een mooi verzoekje van Tim en die wil de Rodeo's horen.
2: Daar heb je Tinus en Marcel.
0: Ja, daar zijn we weer.
2: Ze zijn alweer in taal.
0: Ja, Wekker ging alweer voor vieren.
2: Niet voor hunzelf, maar speciaal voor jou.
0: Exact. We zitten hier voor jou.

0: voor de tweestrijd inderdaad. Met twee liedjes van onze kant. Eentje van Tinia, eentje van mij. En jij mag kiezen welke je wil hebben zometeen op de radio. Welke wil jij?
1: Ja, ik ga vandaag voor Bert de Steigerpijp met Rastaman.
0: De Rastaman.

0: dan wel. Leuk liedje, Tinia.
1: Ja, dank je.
0: Vroeg ze net van buiten de uitzending, heb je Bert de Steigerpijp nog gezien? Want dat stond in het voorprogramma van Normaal natuurlijk afgelopen weekend.
1: Ja, maar onze taxi die kwam wat later dan afgesproken. Ai. En uiteindelijk moesten we nog best wel, natuurlijk om mijn vlog eens te zien, heel dals. Dat lag natuurlijk onder de stroom
0: ja.
1: En het ding. En er stond een enorme file. En we hebben er zo lang over gedaan bij die tent te komen. Ja, toen was
0: Zonde.
1: Bert de Steigerpijp voorbij.
0: Was klaar, ja.
1: Ja.
0: Oké, dit was Team 10 jaar.

0: Vind je allemaal wat dit, hè?
1: Ik vind het zo geen leuk nummer.
2: Nee. Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Dat mag je niet zeggen, want je vond het zo'n leuk nummer dat je hem zelfs bent gaan meezingen. Ja, je zat hier gewoon mee te zingen. Dus je kan nu niet zeggen van dat is geen leuk liedje.
1: Ik word hier echt heel mijn leven lang nog mee gepest.
0: Oké. Ja, daar zijn we nog niet klaar mee inderdaad. Laat even weten in de app NPO Luister welke je wil horen straks. Bert de Steigerpijp met de Rastaman of wordt het zometeen Gina van Robert Pater?

0: Fons en Feesie, Fons Veurgink. En we hadden Jeroen van der Boom hadden we ook nog met Jij bent zo. Wij spelen de tweestrijd. Dat doen we met uiteraard weer twee liedjes. Tinia die heeft vandaag een classic van Bert de Steigerpaap. Dat is het wel geworden, want het is eigenlijk nooit een hit geweest, hè?
1: Dit ja, liedje. Jammer.
0: Nou ja, goed, ja. Dat is toen ooit uitgebracht. Maar ik denk dat het op de lange termijn is dit gewoon een cult dingetje geworden.
1: Ja, cult
0: dingen.
1: Ja.
0: De these erachter, jongens.
1: Zelfs cult. Met Franse les, hè? Dat is ook gewoon.
0: Franse les. Ja. Kijk, ze hebben eigenlijk maar één grote hit gehad. Dat was natuurlijk De Jongens van zijn de Jongens van de Bouw.
1: Ja.
0: En misschien Zuipen in Spanje nog, maar dan houdt het wel op. Jij hebt dus de Rastaman, hè?
1: Ja. Yeah.

0: Wel werk aan de winkel, maar het kan.
1: Het kan nog.
0: Wil je nog even een oproepje doen?
1: Ja, als je graag deze wilt horen zometeen, dan zou ik zeggen stem op de Rastaman van Bert de Steigerpijp.
0: Akkoord. En ik ga...

0: nogmaals in NPO Luister. Dat is onze handige gratis app. Vanochtend droog met wat zon, later bewolkt met wat buien. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken.
0: Ja, de groeten hoor ik. De groeten.
3: Ja, de groeten.
0: De groeten.
3: De groeten.
0: Ben er niet mee eens, de groeten. Verkeersinformatie van de ANWB. De spits is begonnen. A15 Gorkum naar Nijmegen tussen Deil en Waddenooyen. 18 minuten, rechterrijstrook is gesloten. De A15 Rotterdam Europoort voor de afrit Oost-Voorne. Heb je 40 minuten door veiligheidsmaatregelen. Twee rijstroken dicht, je wordt over de vluchtstrook geleid. De A28 Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaken. Daar heb je door een ongeluk. 26 minuten, het goede nieuws is, de weg is weer vrij. Dan zat er een verzoekje in, hè? Van wie was dat nou? Daar kwam jij net mee.
3: Ja, Peter die zegt: hey Tinia, wil je de Griekse melodie draaien?
0: Oké, het is Marcel in de Morgen. Maar Marcel die doet alleen maar een stapje
3: die
0: terug.
3: Die doet er niet meer toe. Nee,
0: maar die doet alleen maar een stapje terug. Dat betekent ook, Tinia, dat jij nu naar de mengtafel moet komen.
3: Ik wou net zeggen, ik kan weinig draaien, want ik zit aan de andere kant.
0: Je moet het. Kom maar.
3: Oké.
0: Kom maar, daar komt ze, dames en heren.
3: Speciaal voor jou, hè, Peter.
0: Er komt wel een jingle voor, die moet je ook inspreken.
3: Ja, hoezo?
0: Ja, dat hoort. Dat is altijd.
3: Nee, dat...
0: Ja, doe maar.
3: Jeetje, wat heb jij die koptelefoon hard staan?
0: Maakt niet uit, doe maar.
3: Oh, ik ben doof, joh.
0: Ja, die. Nee, hier.
3: Oh.
0: Ik druk hem in.
4: NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
3: Ja, goedemorgen. Wat moet ik zeggen? Nou, hier is die speciaal voor jou, Peter.

0: Tel in de morgen.
1: Twee strijd.
2: Maar dat heeft hij 100.000 keer gezongen, dus dat hoef ik in principe niet af te kondigen. Het is tijd voor die twee strijd waar we middenin zitten. Qua tussenstand geven we geen prijs, want dat kun je wel zelf spotten. Maar dan moet je wel eerst even stemmen. Als je namelijk gestemd hebt, dan zie je de tussenstand.
3: Ja, en
2: dan,
3: je kan dus stemmen onder andere op Rasterman van Bert de Steigerpijn.

0: Het wordt nog mooier als er een winnaar is onder de naam Robert Pater.
1: Nee. Jongens, laat mij nou een keer niet een keer gepest worden in de ochtend. Stem dan alsjeblieft even op Bert en Zijgpijp.
0: Wil je ook dat Tinia niet gepest wordt?
1: Ja.
0: Stem Tinus.
1: Ja, stem even op mij. Dan hoeft Marcel ook weer niet dit iets te doen.
0: Zo, zo. Ik heb een beetje een kort nachtje gehad, Tinia.
1: Ja, ik merk het.
0: Hoezo?
1: Je bent vervelend.
0: Nee, dat valt wel mee toch? Ben ik echt vervelend?
1: Ah, weet je wel.
0: Oh, sorry. Nou, dan zal ik daarmee ophouden, oké? Okay? Denk beloofd.
1: Heb jij hetzelfde last van de ziekte?
0: Nee, ik was een beetje laat gisteravond.
1: Oh,
0: want
1: laat.
0: Ik had gisteren van pak een beetje 7 tot 9 had ik ouderavond.
1: Oh ja.
0: Oh my god, wat duurde
1: dat
0: lang.
1: Hoe was het? De allereerste ouderavond op de tweede klas, hoor, toch?
0: Voor de tweede klas de eerste ouderavond. We hebben wel vaker een ouderavond gehad. Maar dit was met alle ouders, zeg maar. Alle ouders. Een hele grote school is het. En kijk, hij gaat straks in het derde jaar. Dan hebben ze gekozen, zeg maar. Je moet zo meteen na het tweede jaar moet je een profielkeuze maken. En dat kan tussen bouw, PI, dat is met elektriciteit, installatie, elektrotechniek, zorg en welzijn en iets met media en vormgeving. Ja, media en vormgeving.
1: Oh ja, precies. Nou, was bij ons precies zo. Op school.
0: Oh ja? Nou, dat spreekt mij natuurlijk enorm aan. Ik denk van, god, dat had ik vroeger wel gewild. Dat hadden wij niet. Media vormgeving, fantastisch. Dus, hij heeft er ook voor gekozen.
1: Oh, voor dus, niet voor zorgen wel, want dan ga je koken.
0: Nou,
1: daar gingen wij het voor kiezen.
0: Dat wilde hij dus ook, want hij wil kok worden uiteindelijk. Maar bij zorg en welzijn moet je ook luiers verschonen en de hele rampam. En hij denkt, dat ga ik niet doen.
1: Je moet leren bed opmaken, je moet leren schoonmaken. Ja, je leert echt een beetje een soort huishoudschoolachtig ding is het.
0: Heeft dat ziet meneer niet zitten. En dat snap ik ook wel. Dus, dus dat gaat het niet worden. Maar ik dacht wel gisteravond, jeetje. Zie ik er voor jou oud uit of niet? Eerlijk, je mag eerlijk zijn hoor. Maar maakt echt niet uit.
1: Ah, dat komt gewoon omdat je kaal bent.
0: Ben je dan ouder?
1: Nou ja, vind ik wel dat mensen dan ouder lijken, ja.
0: Oké. Maar los daarvan,
1: En je hebt een beetje een baardje bij jouw kin.
0: Ja, maar dat doe ik met opzet.
1: Ja, maar daardoor lijkt
0: dat
1: ook.
0: Dan heb je toch iets van haar omhoofd.
1: Ja, snap ik wel. Maar ik vind dat wel, ja. En heel veel mensen lijken,
0: Nou, ik vraag dat omdat gisteravond waren we daar. En ik zei tegen mijn ex-vrouw, waar ik prima mee ga overigens. Hè, mooi avondje gehad. Goed gesproken over de toekomst van onze zoon natuurlijk. Maar ik zei tegen haar, worden wij oud of ziet iedereen er hier heel oud uit? Allemaal kort en pittig kapsel.
1: Oh.
0: En ouderwetse kleren. Niet allemaal hoor, ik scheer ze niet allemaal. Maar ik voelde me een beetje, ik denk, zoals zij eruit zien, zo voel ik mij niet.
1: Oh, dat ben jij.
0: Ja, dat was heel, heel raar was dat.
1: Mijn ouders hadden het juist andersom.
0: Oh.
1: Die waren eigenlijk altijd wel een beetje een van de oudste.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, nou, ik, ja.
1: Maar jij dacht van, nou, ben ik zieker?
0: Ja.
1: Ik voel me een beetje te jong voor...
0: Nou, te jong, maar ik tussen de oren, zeg maar.
1: Ja.
0: Vandaar dat ik denk van, nou, misschien zie ik er ook wel zo uit. Maar heb ik dat niet door. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat is een bewustwording ding natuurlijk. Ik kijk ook niet zo vaak in de spiegel. Nee. Je kijkt me verbaasd aan.
1: Ja, ik heb zelfs een spiegel op mijn telefoon.
0: Ja, je zit hier tijdens de uitzending tig keer te kijken of alles goed zit.
1: Maar was het, het verder de oude avond?
0: Ja, saai.
1: Gewoon informatie.
0: Ik moest er gelijk vooraan zitten. Ik zei, nou, dit doet me denken aan vroeger. In de bankjes, bij de coach, want ze hebben dan een coach.
1: Oh ja.
0: Ja, en moest bij de coach vooraan zitten. Ik zei, nou... Het is way back dit, maar ik heb een flashback.
1: En zeiden ze nog wat over, want ja, daar loop je natuurlijk al een beetje tijd over, een beetje te dingen. Dat hij zo weinig les heeft. Heb je daar nog wat van gehoord?
0: Nee, dat is inderdaad waar,
1: want dat zou jij gaan vragen.
0: Ja, dat is ook zo. Dat heb ik helemaal niet gevraagd.
1: Had ik jou hier nog even aan moeten...
0: Heel weinig uren hebben ze inderdaad.
1: Ja.
0: Maar het schijnt wel dat ze volgend jaar wat meer...
1: Oké.
0: Nou ja, goed. Anyways, misschien is dat heel herkenbaar voor mensen die dat ook wel... Tinia, nieuw natuurtalent met een nummertje aankondigen. Deed je echt goed. Morgen kun je de show zelf doen. Nou, vind ik eigenlijk ook wel. Lekker lang weekend.
1: Jongens, dit is helemaal niet mijn ding. Ik hoef ook helemaal geen DJ te worden. Wil ik ook helemaal niet. Er zijn helemaal mijn ambities niet naar.
0: Oh.
1: Ik ben hier gewoon puur voor de gezelligheid.
0: Oh, oké. Okay. Kijk.
1: Dat ben ik mijn sterkste
2: kracht. Daar heb je weer zo'n stagiair die denkt er verstand van te hebben. Nou, Tinia, dat ga jij wel lukken, hoor.
0: Ah, hier, die aankondiging wel zegt, die ga ik ook even saven. Ergens die ga ik opslaan, want die is natuurlijk meer dan legendarisch. Is
3: blijf een leuk, Robin. Graag een fijne werkdag wensen. Goedje van mama en Milaya.
0: Ah, wat lief. Wat een mooie berichtjes allemaal. Dankjewel. Tinus, jij gaat voor de eeuwigheid. Ik sla alles van je op.
1: Tina,
0: alles. Ja, alles.
1: Zo gepest hier.
0: pestgedrag, hè? Nou, we hebben een vertrouwenspersoon hier binnen het bedrijf, dus doe je hier van een belletje. Richting 7:15 op deze donderdagochtend. En dit is Marco Borsato. Geen toeval. Ik ben niet...

0: Kreeg een appje van Nick. En Nick die zegt: Marcello, Lusu alsjeblieft.
1: Nou, bij deze.
0: Lusu in de ochtendshow, Marcel in de morgen.
2: Dames en heren, de laatste 5 minuten gaan nu in. Dit is je moment. Grijp hem.
3: Enge muziek dit.
0: Nou ja, maar dat moet ook. Dit is tension, noemen ze dit.
3: Ja, zeker tension. En die tensions moet zeker zijn voor Team Tinia. Want de strijd is nog niet gestreden. En ik heb nog echt wel wat stemmetjes nodig voor oren.
0: Het klinkt al vrij moedeloos als ik het zo hoor.
3: Nee. Daarmee bedoel ik dat het, dat het nog kans is.
0: Ja, er is zeker kans. Ja,
3: dus wil je nou dat ik niet gepest word vandaag? Ja? Zou ik zeggen, stem op de Rastaman.
0: Oh,

0: Damien van As en Hard to Get.
1: Marcel in de Morgen.
2: Twee strijd.
0: En de winnaar is geworden met hoeveel procent?
3: Met 56% van de stemmen heeft gewonnen.
0: Ja.
3: Robert Pater met Gina.
0: Hey!
4: Afro Tros.
0: De omroep, dat ging wel heel snel.
3: Dit is karma.
0: Dit is karma, inderdaad.
3: Dit is echt...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
3: Ik vrees dat dat totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen. Of niet.
2: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
4: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
2: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. 220 kilometer, dat zijn alle files bij elkaar op. En dit zijn de bijzonderheden. De A15 wil ik zeggen. Gorkum naar Nijmegen tussen Deil en Waddenooien. 23 minuten. Bergingswerkzaamheden. Rechte rijstrook is dicht. Het wegdek is niet goed op de A15 van Rotterdam naar de Europoort. Dat is voor de afrit Oostvoorne. Half uur extra. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Want er zijn twee rijstroken gesloten. En de A50 Arnhem naar Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo. Een kwartiertje. Dan de N62 Borselen richting de Belgische grens. Tussen het Tolplein en de Westerschelde-tunnel. Daar staat een kapotte auto en dat veroorzaakt dat de tunnel gesloten is. Voor de rest niet veel te melden, dus...
6: Gas, yalla, yalla.
5: Zo is het.
1: Marcel de Vries.
5: 3:08, goedemorgen. Halverwege de ochtendshow voor deze donderdagochtend. Ik heb zometeen Raymond Hermans voor je met Mij Niet Bellen. Maar eerst die lekkere nieuwe van Django Wagner. Bachata Bailando. De nummer.

0: vandaag moet doen. Ja, ja. En daarvoor hadden we Django Waagner met zijn Bachata Bailando. En
1: moest
0: mooi.
1: Die foto nou op jouw Insta-story?
0: Nou, even over Django. Stefan die schrijft nog, als deze man een slaapkindje slaap zingt, dat liedje, dan is het ook goed. Wat een zanger is Django Waagner.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Respect. Respect.
1: Moeten we een keer vragen aan hem als Sirus.
0: Slaapkindje slapen. Ja. Nou, ik vind het mooiste van Django, let it snow, ja. Let it snow,
1: hij
0: let it snow.
1: Ik ken de helft van de tekst niet.
0: Nee, dat was mooi toen, hè? Wil je die zingen? Ja, is goed hoor. Maar toen stond hij op het podium inderdaad. We hadden hem hier te zingen. En we overvielen hem een beetje van let it snow. En toen zong hij dat inderdaad. Ja, ja.
1: Ja,
0: dat was wel lachen.
1: Een legendarisch nummer was het.
0: Nou ja, mooi man. Wat wil je zeggen?
1: Ja, ik zeg, moest het nou weer?
0: Wat?
1: Ja, jouw Instagram story.
0: Oh, mijn Instagram story. Ja, ik was net even... Ik had even een momentje voor mezelf wat ik net...
1: Jeetje,
0: ik was,
1: Mina, namelijk, echt.
0: Nou, hoezo? Er is dus niks ergs.
1: Ja, ik vind... Ten eerste, wat heb je ontzettend saaie onderbroek aan.
0: Ja, maar
1: en niet denken dat Marcel een naaktfoto heeft geplaatst. Maar dus,
0: Ga maar kijken. Ga maar kijken. Mijn onderbroek kijken.
1: Ja.
0: Nou ja, wat is er saai aan?
1: Ja, zo saai, zwart.
0: Nou, maar weet je, dat is het voordeel. Je ziet namelijk niet als je je broek hebt geplast. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb hele simpele onderbroeken. Maar ik ben ooit een keer, had ik een setje van 3 gekocht. En dacht ik, ah, wat zitten die er eigenlijk lekker? Waarom zou je ervan afstappen? Niemand ziet dat.
1: Nee, ja, klopt. Ja, nou ja, ja, klopt.
0: Ja, dat is toch zo? Nou ja, ja. Nu dan. Ja, oké.
1: Ja, ik vind ze saai.
0: Ja, nou ja, dat kan. Maar je hoeft er ook niet naast te liggen.
1: Nee,
0: Tiga.
1: Gelukkig niet. Nee. Maar ja, ik zie het nu op jouw story. Dus ja, nu word ik ermee geconfronteerd. Dus ja. Ja.
0: Nou, ja.
1: En de rest van Nederland nu ook.
0: Wat wil je ermee? Wat is daarmee? Daar is niks mis mee met deze foto.
1: Jij wil een taboe doorbreken.
0: Nou, natuurlijk.
1: Okay.
0: Allemaal flauwkul. Iedereen doet allemaal spastisch erover. Ik denk, ja. Dat is toch zo?
1: Nou ja, fijn dat je even een lekker momentje hebt gehad.
0: Een lekker momentje voor mezelf.
1: Heb je er lekker van genoten?
0: Ik zeg altijd zo, poep je niet, rus je toch.
1: Nou, dat klopt.
0: Ik denk heel veel van mijn jongens ook op de bouw, die gaan lekker op de Dixie zitten. Die denken, nou, mij even niet gezien. Ik ben even 10 minuten hier.
1: Oh, als ik moet plassen ook hoor, dan zit ik toch altijd even op TikTok te scrollen. Even
0: doen scrollen. Ja, zo gaat dat. Oké, dat daar gelaten. Reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam is volgens Greenpeace bijna het duurste van Europa. Van 30 onderzochte Europese hoofdsteden is alleen Londen duurder. Vooral de prijsstijging valt op. Maand- en jaarabonnementen in Amsterdam die zijn namelijk sinds 2023 maar liefst 55% duurder geworden. Holy moly. Nou, dat is een hoop. Steeds meer Nederlanders die hebben geen betaald werk. Inmiddels gaat het om ruim 8,5 miljoen mensen. Terwijl het aantal werkenden al een tijdje blijft steken op zo'n 9,6 miljoen. De groep niet-werkenden die groeit onder meer door de vergrijzing. En doordat een deel van de nieuwkomers niet werkt. Daardoor komen de aantallen werkenden en niet-werkenden steeds dichter bij elkaar te liggen. Oké, ja, vergrijzing snap ik, ja.
1: Ja, dan gaan we nu ook een beetje de babyboom-generatie, hè? Die...
0: Maar welke generatie is dat, de babyboom? Geen idee. De babyboomers.
1: Toch is dat alweer geweest, ik weet niet. Maar we hebben nu wel weer, komt volgens mij wel weer een grote
0: lichting. Ik vind ook, Tinia, er is bij jou werk aan de winkel. Je bent 27. Het wordt ook zo langzamerhand. Je bent nu goed met je vriend. Ja, we moeten voor nieuw aanwas. Straks dan zijn wij uitgerangeerd op
1: hoe
0: de radio.
1: Is het, joh?
0: Hoe is het, joh?
1: Misschien wil ik wel helemaal geen...
0: Oh, dat zou ook kunnen, ja. Dat
1: weet je ook niet. Nou, misschien lukt het wel niet, dat weet je ook niet.
0: Maar dat is wel met de generatie inderdaad waar jij in zit. Er zijn heel veel, die willen namelijk geen kinderen.
1: Ja, heel veel.
0: Die kiezen daar bewust voor.
1: Ik zie dat laatste tijd ook ontzettend veel op TikTok voorbij komen.
0: Ja.
1: Ik zei vroeger altijd van, ik zou kinderen willen, want anders ben je alleen later. Maar ja, toen ben ik een tijdje in een verzorgingshuis gaan werken.
0: Ja.
1: En toen hadden we vooral veel oudere mensen die heel veel kinderen hadden, die ze ook nooit meer zagen.
0: Oh ja.
1: Toen dacht ik,
0: Maar dat is ook, ja.
1: Maar dat was eerst altijd mijn stelling van, je moet kinderen nemen, want anders ben je al eenzaam later.
0: Ja, kinderen neem je niet, die mag je hopelijk krijgen.
1: Ja, maar dus dat was altijd mijn gedachte. Maar totdat ik daar ging werken, toen dacht ik, die zien hun kinderen ook niet meer.
0: Nee. Ja, hoe dat gegaan is, dat ben je niet bij geweest natuurlijk.
1: Maar
0: natuurlijk,
1: maar dat kan natuurlijk ook gebeuren.
0: Als de band een beetje goed is, dan hoop je dat dat doorgaat.
1: Maar ja, ik ben pas 27. Ik ben net pas met mijn grote mensenleven begonnen. Nog niet eens nu trouwens.
0: Wat?
1: Nu? Deze maand ben ik een jaar in mijn eerste grote mensenleven.
0: Nu september, deze maand. Nou, meid, gefeliciteerd.
1: Ja, we hebben helemaal niet bij stilgestaan,
0: fantastisch.
1: Joh.
0: Wie ooit heeft geleerd om met de handen op 10 voor 2 te rijden, die kan die gewoonte beter aanpassen. Door

0: De airbag in het stuur kan die houding bij een botsing namelijk voor ernstige verwondingen aan handen en armen zorgen. Verkeersdeskundigen adviseren daarom om 2:45 aan te houden. Beide handen dus aan de zijkanten van het stuur. Oh zo.
1: Oh ja.
0: Oh ja.
1: Ja, dat leer je vroeger met rijles ook altijd.
0: Dan ben je een beetje trucker voel je dan.
1: Ja.
0: Nou, probeer het maar eens even. Mensen die nu onderweg zijn allemaal, succes. Even kijken, we gaan straks nog even bellen met Milan Kirstijn. Hij heeft echt een leuk liedje gemaakt, ja, Tinia. Je bent helemaal fangirl, ben jij?
1: Ja.
0: Gaan we zo meteen even met hem bellen, even horen wie hij precies is. En wat hij komt doen in onze Nederlandstalige scene.

0: zelfs dat mijn DM vol loopt met mensen die er wat van vinden van mijn onderbroek. Dankjewel. Ja.
1: Dat ze het eens zijn met mij, bedoel je?
0: Ja. Het is vandaag een dag met eerst droog weer, met een beetje zonneschijn. Later buien, regen, 16, 18.

0: nog redelijk hoog bij ons in de playlist op Spotify, onze Mars in de Morgenlijst. En natuurlijk ook hartstikke hoog in de top 25 die je overigens aanstaande vrijdag weer hoort met...
1: Jan Paparazzi.
0: Jan Paparazzi, die zit hier vrijdagmiddag tussen 2 en 4 met de top 25. En iedere middag zit hij hier natuurlijk ook. Wat wil ik nog zeggen? Oh ja, straks hebben we de schaftlijst. Nou weet ik, vanochtend zei het al, dat is een, dus je hebt nooit genoeg. Dat meer is nooit vol genoeg bij onze tieners. Nee. Ook voor het schaflijstje?
2: Ook voor het schaflijstje niet. Want ja, het is zo. Kijk, je kan wel denken, ja, ik doe het niet, want hij komt toch niet aan de beurt.
0: Ja,
2: nou,
0: precies, ja.
2: Ja, we gaan het zo, net zo lang doen tot wij er zat van worden. En dat kan lang duren, kan ik je vertellen.
0: Ja.
2: Dus ik heb iedereen zijn lijstje nodig. Dus kom maar op.
0: Oh,
2: ja.
0: Dat klinkt,
2: ik bel je vanzelf een keer.
0: Dit is inderdaad wat ik vanochtend ook tegen jou zei. Je bent altijd dwingend als met het mes op de keel. Zo van, stuur hem in, want anders...
2: Recht door zee.
0: Zet ik je auto op bandjes. Of op blokjes.
2: Op bandjes?
0: Op blokjes. Nee.
2: Autobandjes, ja, dat is wel handig, ja.
0: Ja, ja, ja. Stuur het maar in. Marcelinemorgen.nl. Hadden we gisteren natuurlijk het altijd nieuws dat Benny Jolink, de zanger en frontman van Normaal, volgende week is dat, hè, tijdens de Buma Anel Awards, krijgt hij een oeuvreprijs. Dat is de Hollandse meester oeuvreprijs voor zijn aandeel in de Nederlandstalige muziek. Nou, meer dan terecht.
2: Meer dan terecht. Ja, had hij al veel eerder moeten krijgen.
0: Eigenlijk de rest van de band ook.
2: Vind ik eigenlijk ook wel, ja.
0: Het is niet, ja. Is niet Lone Wolf is hij natuurlijk, nee. Hè? Het is een frontman van een band.
2: Ja.
0: Dus ik hoop dat ze nog een extra beeldje erbij doen voor de band.
2: Hoop ik ook.
0: Dat wel aardig zijn natuurlijk. Goed. Ik dacht, misschien moeten we maar eens even wat doen van Normaal. En ik dacht dan aan deze. Lekker meezingetje, net als gisteren.

0: Ja, hou ons niet in spanning.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is het wisselend bewolkt, maar in het noorden en westen hebben we daar te maken met buien. Verder is het op de meeste plaatsen droog. De wind is vrij krachtig, komt uit het zuidwesten. De temperatuur 18 graden. Later in de middag krijgen we op meerdere plaatsen te maken met buien.
0: Ja.
1: En ook windstoten van 60 tot 70 kilometer.
0: Zo.
1: En hier onze spreuk met Lambertus 17:9.
0: Ja.
1: Zonneschijn. Het zal een droge voorjaar zijn.
0: Ja, we hebben dat vanochtend even opgezocht wat het Lambertus inhoudt. Maar dat is deze datum is dan een of andere... Ja, Lambertus uit het zuiden, hè? Uit Maastricht.
2: Ja, Maastricht kwam die, ja. Maar hij was niet zo aardig volgens mij.
0: Hij was martelaar.
2: Martelaar.
0: Dus ja, wij eren een martelaar hier met het weerbericht met Jan Lambertus. Ja. Nou ja. Lambertus mag er ook zijn.
2: Zeker.
0: Het is 8:30, tijd voor het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jetten. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
4: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
3: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad.
0: Ja, ellende allemaal in de wereld. Pais en vree moeten we hebben, jongens. Verkeersinformatie van de ANWB, de A1, Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Knoopend Hoevelaken en Voorthuizen, 59 minuten door een ongeluk. A2 Eindhoven richting de Belgische grens voor Maastricht-Zuid. Heb je een minuutje of 10. De A15 Rotterdam-Europoort. Voor de afrit Oostvoorne, 17 minuten. Daar is het wegdek slecht. Je wordt over de vluchtstrook geleid, want er zijn twee rijstroken gesloten. De N62 Borselen richting de Belgische grens. Voor de Westerschelde-tunnel, een minuutje of 18 door een kapotte auto. Het goede nieuws is, de tunnel is weer open.
5: NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
0: Met Sven Versteeg en Likke.

0: just say hello. Het is 9:10. Goedemorgen, donderdagochtend, 17 september. Ja, we zitten hier beide in de studio, moet ik zeggen. Tieners en ik, jij hebt dat van het sporten. En ik heb, ik weet niet wat ik heb. Ik heb ergens een spiertje onder mijn schouderblad niet goed zitten. Dat ik zei tegen jou net van, en jij hebt wat spierpijn van het sporten. Dus ik zei, ja, misschien moet ik dat toch maar een keer doen. Ik heb dat nog nooit gedaan bij een Thai langs. Zo'n Thaise massage.
1: Ja, dat is echt top. Dat raad ik echt aan.
0: Maar is dat echt...
1: Ja, die mensen die gaan er vol voor. Die breken je nog net niet dwars door midden.
0: Dat gaat dus als van dik hout zaagplanken, zeg maar. Dat
1: ja,
0: gaat
1: echt
0: er,
1: hoor,
0: gaat
1: die op. Mensen staan gewoon op je.
0: Nee, joh.
1: Ja, ik weet toevallig bij Thai bij mij in de buurt. Die hebben gewoon letterlijk zo'n ding aan het plafond hangen dat ze er eigenlijk gewoon kan staan. En dan doen ze gewoon mee.
0: Dan gaan ze op je staan.
1: Ja, die doen echt van alles. Maar ja, je krijgt er nou gruwelijk veel spierpijn. Maar het helpt wel.
0: Het helpt
1: wel.
0: Ik ga dat even boeken.
1: Zit er een Thai in Dokkum?
0: Ergens in de buurt moet er wel eentje zitten, denk ik, Thai. Niet met Happy End, dat hoeft dan van mij natuurlijk niet. Nee, dat hoeft niet. Maar, dan ga ik het geluid even opnemen. Ik heb zo'n memo-recorder, heeft iedereen het.
1: Oh ja, dat is goed.
0: Ga ik het geluid even opnemen.
1: Die mensen zijn ook altijd heel stil, ook altijd.
0: Zijn ze stil?
1: Ja, die praten niet.
0: Oh.
1: Dat is heel fijn. Dan heb je dan staat zo lekker zo'n rustgevend achtergrondgeluidje aan. Echt zo'n...
0: Schrikkelijk.
1: Ja, heerlijk.
0: Maar ik ga het wel even doen. Ik hou je op de hoogte.
1: Ja, is goed.
0: Oké, we gaan het even hebben over een liedje. Over een nieuwe gast in de scene. Want Tinia die zegt al een hele tijd... Dit is een banger, dit is een banger. En ze heeft dat op TikTok gezien. En ik deel die mening. Het is zeker een hele leuke plaat. En ja, toen zei ik van de week... We moeten even met deze gast bellen. Want ik wil weten wie het is. We hebben het over een nieuw liedje. Eén nacht met jou van Milan Kirstijn. En Milan hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Milan.
2: Ja, goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen. Nou, leuk dat we even kunnen praten, Milan.
2: Ja, tuurlijk.
0: Want wij willen in principe alles van je weten. Nagenoeg alles. Ik hoef wat dat betreft niet je pincode en je kleur onderbroek, maar ik wil wel weten, ja, Milan Kirstijn, waar kom jij vandaan, Milan?
2: Ik kom uit het, niet het noorden, het is een beetje het West-Friesland. Dus ik kom zelf uit de Noordkop.
0: De Noordkop, dat zitten sowieso altijd gezellige mensen. Welk dorpje zit je dan?
2: Ja. Kallandshoog.
0: Oh, Kallandshoog. Oh, prachtig, man.
2: Ja.
0: Ah, moet je daar niet strandwacht worden dan of zoiets?
2: Ja. Ja. Nou, er zijn genoeg zangers hier die dat wel doen, hè?
0: Ja, Tom Haveren bijvoorbeeld, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Volgens mij zit hij daar ook op Kallandshoog. Of zat
2: hij? Ja, nog steeds.
0: Oh ja, nou, leuk. Hey Milan, en Kallandshoog, Noord-Holland. Je hebt je eerste single net uit. Je bent hoe oud?
2: Ik ben 21 jaar.
0: 21 jaar.
2: Dus dat is nog wel jong.
0: Dat is zeker jong. Studeer je nog? Werk je? Wat doe je?
2: Nee, ik ben ik denk 1,5 jaar geleden gestopt met de bouw. En sindsdien is het eigenlijk gaan lopen. En we hebben nu zo'n groot, tenminste ik mag het wel beroep noemen,
0: ja.
2: Hebben we opgebouwd. En ik kan er gewoon prima van leven en het is gewoon wat ik het liefst doe.
0: Ja. Ja, meen je niet, joh. Maar je zat dus in de bouw maar je dacht van ja, ik vind zingen veel leuker, dus ik stop er maar mee.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Die luxe had je, want woon je dan nog thuis of dat niet meer?
2: Ja, ook nog. Dus ik zit echt in een heel luxe situatie. Maar ik heb wel mijn school afgemaakt, hoor. Dat is wel...
1: Keurig. Heel goed.
0: Keurig. Ja, nee, voor alle kinderen die nu zitten te luisteren, dit is wel een goed voorbeeld. Nee. Schoolvoorbeeld noemen ze het dan. Oké, dus diploma op zak, maar toch wil je zanger worden. Want dat is een passie die je al heel lang hebt, of...
2: Vroeger had je het wel eens, over met je ouders, maar dit is gewoon wat op een pad is gekomen. Dit is, trouwens, ik ben met Tom Haveren begonnen in de kroeg bij ons.
0: Ja. Oh, zie je wel. Ja, daar is het zaadje geplant, hoor ik.
2: Ja, daar is hij geplant.
0: Okay.
2: En toen is het een beetje gaan groeien en nu is het gewoon een flinke boom geworden.
0: Maar heb jij voorbeelden in de muziek? Of dat je denkt van, zoiets, dat zou ik wel willen worden. Ik wil een Tino Martin worden, ik wil een Django Wagner worden, weet ik het.
2: Je hebt me al opgenoemd. Ik was vroeger echt een ongelofelijke fan van Tino Martin.
0: Ja.
2: De eerste show in Ziggo Dome, daar stond ik met open mond naar te kijken.
0: Ja.
2: En nu ben ik wel zo ver dat ik wel zeg van joh, ik wil echt de naam Milan Kirstijn gewoon zo groot maken als maar kan.
0: Dat wil jij. Die naam die moet gewoon gevestigd worden, net zo groot als Tino Martin.
2: Nou ja, misschien wel groter.
0: Ja,
2: als we mogen dromen.
0: Ja, dat is mooi, dat is mooi. Dromen moet je hebben.
1: Ja, zeker.
0: Moet je najagen, dat is een heel mooi doel. En heb je die route al uitgestippeld met mensen? Of wat voor mensen heb je om je heen? Want die moet je wel hebben in de business.
2: Ja, we hebben sinds een half jaar heb ik getekend bij Universal Music.
0: Zo.
2: Nou, dat is natuurlijk een ongelofelijke speler in het circuit.
0: Nou, die zien het wel zitten met jou. Dat is niet zomaar een naam.
2: Ja, dat is niet zomaar een naam. En dat is wel, die helpt mij er echt heel erg goed bij. Ik ga er vanmiddag ook weer heen. We gaan vanmiddag weer de studio in.
0: Ja.
2: En er komen zoveel leuke dingen aan. Dat is,
0: Hoe snel ontdekte jij dat je dit talent hebt? Want ja, we horen het in de plaat. Je zingt echt waanzinnig. hele volwassen stem heb je. Maar hoe jong was je?
2: Ik denk dat ik een jaar of 16 was. Dat het echt een beetje, dat je stem echt een beetje gaat vormen zoals je moet gaan worden.
0: Ja, en dan op een gegeven moment dan kom je met Tom Haver en daarna ga je zelf wat snabbelen. En nu zit jij dus bij Universal, Milan.
2: Ja, dat is echt. Ja, daar gaat wel tijd overheen. Hè. Laten we dat niet vergeten.
0: Ik zeg dat snel gegaan op jou.
2: Ja, dat is vrij snel gegaan.
0: Ja.
2: Het gaat echt heel goed hier in de regio.
0: Ja, en nu heb je liedje is uit. Is vorige week vrijdag is je uitgekomen.
2: Ja.
0: Maar daarvoor al volop op TikTok en onze Tinia.
1: Ja, ik kwam hem tegen. En
0: maar niet de enigste.
1: Nou, nee. En ik kwam hem ook steeds opnieuw tegen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is wel echt een heel leuk liedje. Ik zeg, maar wie is deze persoon? Ik had er nog nooit van gehoord van jou, Milan. En toen heb ik het Rita Marcel laten horen en zeg, oh ja, ik vind het ook wel goed klinken.
0: Ja, nou, ik zei wel aardig. Ik ben altijd een beetje gereserveerd, inmiddels zeg ik ook, het is goed.
1: En op een gegeven moment keek ik hem iedere dag in mijn tijdlijn. Ik dacht, ja, nou, ik vind het nu echt een banger.
0: Ja, een banger noemt ze het.
2: Ja, dank jullie wel.
0: Ja, nou,
2: maar ik moet wel zeggen.
0: Ja. Oh, ja, nee, ik zou zeggen, niet de enige inderdaad. Want je bent helemaal viraal gegaan, man, met die filmpjes.
2: Ja, weet je, dat doet TikTok, hè?
0: Ja,
2: en dat is ook wel, er zit ook een hele goede productie achter. En een hele goede filmproductie.
0: Ja.
2: Dus dat zijn al die high-quality video's. Dat helpt gewoon enorm.
0: Ja.
2: En ik hoop gewoon dat mensen het niet meer uit hun hoofd krijgen. Want dat is gewoon precies wat de bedoeling is.
1: Ja. Oh, dat is het wel, ja.
0: Nou, en nou goed, wij wilden gewoon even kennis maken met jou. En ik hoor dat je een goede babbel hebt. Dat is heel belangrijk als artiest. Want je moet jezelf natuurlijk wel kunnen verkopen. Niet alleen met muziek, maar ook met wie je bent. En voor de rest, Milan, ben je al een beetje gesetteld met iemand? Ben je nog op zoek? Of laat je dit even... Nee, dat is ook belangrijk om te weten.
2: Nou ja, ik ben nog niet echt, niet echt op zoek. En ik ben ook niet echt met iemand, maar...
0: Kijk, maar dat is mooi. Kijk, dan hangen de meiden die hangen aan je lippen, Milan.
1: Ja, zeker. Dat kan altijd wel.
0: Ja, maar dat werkt allemaal mee. Hè. Dit is goed om te weten. Oké. Okay.
1: Maar merk je nu bijvoorbeeld ook door al je filmpjes op TikTok... en dat je ook al een beetje viraal bent gegaan... dat je nu ook dat je wat meer wordt geboekt en zo door optreden... dat mensen jou beginnen te ontdekken? Heb je al leuke dingen staan voor de komende tijd?
2: Voorheen was het natuurlijk hier gewoon heel veel in de Noordkop.
0: Ja.
2: Dan heb je het over Schagen en Helden, weet je, dat soort plekken. Maar nu gaan we gewoon naar Breda en naar Maastricht en naar Groningen. Het is gewoon, ik zit elke dag in de auto.
0: Fantastisch.
2: Dat is niet normaal.
0: Fantastisch. We kunnen hier uren over praten, dat gaan we nu niet doen. Ik zou zeggen, dit gaan we nog een keer in een later stadium doen. En dan kom je lekker langs. En wellicht dat we iets kunnen regelen dat je hier ook even kan komen zingen. Want dan kunnen we jou ook even live horen natuurlijk.
2: Ja, superleuk.
0: Ja, zullen we dat afspreken?
2: Ja.
0: Gaan we dat bij deze doen, Milan. Ik wens jou alle goeds. Succes met je mooie plannen allemaal. En we spreken elkaar snel.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dames en heren, Milan Kerstijn.

0: Esther uit Tijuana. 6:56 is het. Zometeen is het tijd voor de schaflijst. Wat voor lijst hebben we eigenlijk vandaag? Is het een beetje een leuke...
1: Wederom weer een leuke lijst.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar oud, nieuw, wat is het?
1: Gemengd.
0: Ja. We horen het zo meteen na 9:00. Dit zijn Linda, Roos en Jessica.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
2: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
4: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
2: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Bedankt. Verkeersinformatie van de ANWB. 196 kilometer nog in totaliteit. Dit zijn de bijzonderheden. De A1 Hengelo-Apeldoorn. Voor Twello heb je een kwartiertje door een ongeluk. De A15 Rotterdam-Europoort voor de afrit Oostvoorne 8 minuten. En de A27 Breda-Utrecht voor Lexmond 10 minuten. Dan de N208 Sassenheim-Velsen. Dat is voor de aansluiting met de A22. Daar heb je een half uurtje extra.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, met Tinia. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Morgen zometeen Jeroen van Zelst, de ladder naar de hemel. Ik heb Mike Versteeg voor je met hartslag voor je heupen. En zometeen hebben we een hele mooie schatlijst.

0: Marcel in de morgen.
1: Schatlijst.
2: Waarvan Nienke zegt, ik vind het echt een briljante plaat van Jeroen. Deze is namelijk me heel dierbaar geworden. Nou, mooi.
3: Kan ik begrijpen.
2: Alsjeblieft, dan hebben we je hopelijk daar heel veel plezier mee gedaan. Wie hebben we aan de lijn, Tieners?
3: En wij hebben aan de lijn Pieter uit Arnhem. En Pieter is, die is beleidsadviseur.
2: Beleidsadviseur. Pieter, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia. Goedemorgen.
2: Wat leuk dat we jou even spreken, Pieter. En sowieso bij voorbaat, dank voor je mooie schaftlijstje. Maar ik wil het toch even hebben over je werk. Beleids, wat zei je nou?

0: dat altijd al geweest?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben van oudsher docent. Ik heb 22 jaar Nederlands gegeven. Dus daar was juist de bedoeling om een beetje buiten de lijntjes te kleuren en de gekkigheid ook op te zoeken.
0: Oké, en toch ben je dit gaan doen. Waarom deze weg ingeslagen?
1: Ja, dat groeit zo. Op een gegeven moment dan is er binnen een school een vacature en dan ga je eens kijken of daar ook interesse ligt. Dus ja, is een beetje vanzelf gegaan.
0: Ja, dus je staat niet meer voor de klas?
1: Nee.
0: Helemaal niet meer. Mis je het ook?
1: Ja, soms wel.
0: Kan met name
1: de dynamiek van het schooljaar, de eerste schooldag, toewerken ook naar de examens. En relatie met de studenten natuurlijk, dat is op zich mis ik dat soms wel eens. Zeker.
0: Ja, dat snap ik, ja. Maar goed, nog wel betrokken bij alles en je zit nog wel een beetje in het tumult van een school.
1: Ja, en heel betrokken zeker.
0: Nou, mooi zo. We gaan zo meteen jouw schaftlijst draaien. Dan horen we dan altijd even te vragen, ben je al toe aan een schafje of is dat voor een beleidsadviseur nog lang niet?
1: Nou, 12:30, dan ben ik toe aan een schafje.
0: Oké, dan ga je echt aan de boterhammen. Wat eet je?
1: Ja, aan de boterhammen en dan misschien met de collega's een rondje lopen. Dat is een beetje hier de routine.
0: Ja, dat zie je ook vaak inderdaad. Mensen die lekker binnenwerken, die gaan dan in de pauze gaan ze lekker even buiten lopen.
1: Ja, goed. En dan op zich staat de muziek staat dan meestal niet meer aan. Dus schaflijst is voor mij ook een beetje een raar begrip.
0: Ja.
2: Nou ja, misschien zit je nu net aan de koffie.
1: nu...
2: Kan het ook lekker bij zijn.
1: Ja, moment als nu, dan heb ik de oordoppen in en dan staat de muziek wel aan.
0: Fantastisch. Nou, gaan we lekker je lijstje aanzetten. Ik ga zo meteen voor je draaien. Bonnie Sinclair, morgen wordt alles anders. We gaan nog wat doen van Rutger van Barneveld. En heel mooi dat je dit in je lijstje hebt gezet. We gaan René Kars draaien met super gave tijd.
1: Ja, mooi nummer. Ja.
0: Dat vind ik ook. En het gaat een beetje over vroeger, hè? Over de schooltijd.
1: Ja, inderdaad. Hij denkt terug. En ook een beetje weemoedig ook wel, dat hij de mensen nog eens zou willen zien. Ik vind het een mooi nummer.
0: Ja, is het zeker. Ik wens je een mooie dag. Succes met je mooi werk.
1: Insgelijks.
3: Marcel in de morgen.

0: zon en strand.
1: Marcel in de morgen. Ja.
2: Schatlijst.
0: Goed lijstje dit.
3: Zeker.
0: Er zaten leuke dingen in. En verrassende dingen zien we ook af en toe ook nog wel eens in lijstjes. Maar verras ons, zou ik zeggen. Want dat is juist leuk om ook af en toe eens even liedjes te horen die we of heel lang niet hebben gehoord. Of misschien dat je denkt, nou, die heb ik volgens mij nog nooit op Sterren gehoord. Zou ook kunnen, hè? Nederlandstalig gezien, hier bij Sterren NL, past dat allemaal prima. Alhoewel een beetje nationaal product, daar ben ik ook niet vies van. Nee, dus kom maar door. Je lijstje kan je insturen. Tinus bewaakt het en dat doet ze op
3: marcelindemorgen.nl.
0: Nou, daar moet je zijn. marcelindemorgen.nl. Zometeen gaan we praten met Tom Godery. Laatste entertainment nieuws, dat krijgen we van hem. Yves Berendsen onderweg. En dit is Roxy Rowe, zegt ze zelf altijd. Roxy Dekker.

0: Yves Berendsen. En het, misschien is het tijd. Ik zeg, het is tijd, het is nog.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Misschien is het tijd. Nou, ik zal je uit de droom helpen. Het is nog lang geen tijd. We hebben nog een half uurtje. En in dat half uur gaan we op zoek naar zoveel mogelijk stemmen. Want ik zeg altijd, hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag. We hebben weer een leuk oud platenkoffertje. Vind ik zelf, donderdag is altijd mooi. Want dan komt er altijd wel even een piratenliedje tussendoor. En ik denk in dit geval wel iets meer dan dat. Ja, ik hoef niet te vragen naar de bekende weg. Jij gaat voor B, denk ik vandaag.
2: Ik ga absoluut voor B.
0: 200% hoor ik voor keuze B. Oké, laat je stem daar niet door beïnvloeden, lieve luisteraars. Luister even naar de liedjes. 1, 2, 3, there you go. It isn't very easy, but it's keuze A. Feel free from trouble and so Maywood en 1, 2, 3. Ik dacht de B-kant van Late at Night. Dan hebben we keuze B, over B-kantjes gesproken. Lucas en Gea. Was het niet natuurlijk, het was een A-kantje. Dan zie ik je tranen. Maar B in de koffer. Jij zegt niets wat je voelt, maar je denkt we zijn niet meer samen. Steeds weer huil je. Ja, dat doet je pijn. Ga je dan wel weer even de tweede stem doen dan, hè? Hier in de studio.
2: Oh. Nee.
0: Bang dat het wordt opgenomen, zeker. Ja. Keuze C, een liedje van Theo Diepenbrock. Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Ah, mooi dit. Elke nacht. Dit is toch fantastisch. Theo Diepenbrock en ik maak het gelukkigste meisje van jou. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Vanochtend droog, beetje zon. Later krijgen we bewolking en buien en regen en toestanden. 16 tot 18 graden. Verkeersinformatie van de ANWB met nog drie meldingen. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Valkenswaard. 34 minuten door een ongeluk. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Den Haag-Ippenburg 7 minuten. En de N2 33 Veendam richting Kesteren. Daarvoor industriegebied Het Ambacht 23 minuten.
1: NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
0: Robert van Hemert en Donnie zometeen naar...

0: Robert van Emert en Donnie en Mo, wat dat nou?
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ik ga hem nog even één keer onder de loep gooien voor iedereen die er net even bij komt. Misschien ben je net terug van je schaft. Maar ja, we hebben het er net over gehad met de schaftlijst natuurlijk. 9:30 zitten vaak mensen even een bammetje weg te werken. In het koffertje vandaag, Maywood, 1, 2, 3. Keuze B, Tinus, jouw favoriet, hè?
2: Ja, Lucas Egea, steeds weer hel je.

Theo Diepenbrok op keuze C. Stemmen doe je in NPO Luister. Binnen nu en een paar minuten bellen we met onze Tom Goderie over het laatste entertainmentnieuws. Dit is Wesley.

0: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Ja, ik vlieg er maar gelijk in.
1: Ja, vlieg er maar in.
0: Ik vlieg er gisteren verdrietig nieuws naar buiten gekomen. Via Instagram laten Dave Roelvink en Marijn Kuikers weten dat ze na 2 jaar en een half jaar verloving uit elkaar zijn.
1: Ja.
0: Ja, in maart zagen we nog de verloving. Dat zagen we in de online, in de serie De Roelvinkjes.
1: Ja.
0: En eigenlijk een dag na de laatste aflevering, gisteren, hebben ze bekendgemaakt dat ze uit elkaar zijn gegaan. Ja, de toekomstplannen van hun liggen te ver uiteen. Ja, dat is altijd wel verdrietig.
1: Ja, nou, dat lijkt me ook handig dat je dat van tevoren allemaal wat bespreekt. Voordat je gaat verloven, zeg maar. Dat je wel even op één lijn ligt. Dat je zeker, dat je zeker bent van je zaak.
0: Ja, dat lijkt me ook. Dat lijkt me ook. Ja, het is altijd een beetje koffiedik kijken waar dat dan is gebeurd.
1: Ja.
0: Ja, ik snap wel dat het nu naar buiten is gekomen. Want Dave Roelvink, morgen is de stare-down in Rotterdam.
1: Ja.
0: Want hij gaat boksen natuurlijk. En voor de eerste keer echt een professionele pot. Dus ik kan me voorstellen dat je dit dan wel van tevoren naar buiten wil brengen. Want ja, anders denken wij toch allemaal, waar zit Marijn in die arena?
1: Ja, dan wordt er gespeculeerd, zeg maar.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
2: Het is echt wel een beetje break-up season, hè? Je had natuurlijk de Anna met Kenneth Taylor natuurlijk. Waren ook een half jaar zoiets getrouwd, ook uit elkaar. Wat is dat toch?
0: Jullie zijn nog wel bij elkaar allemaal, toch?
1: 10 jaar niks zijn samen. We blijven nog even samen. Tot de kerst blijven we sowieso samen.
0: Nou, kijk eens aan. Ja, het wordt steeds meer bekend voor de televisiering.
1: Ja.
0: Gisteren ben ik helemaal naar Brabant afgereisd. Nou, helemaal naar Brabant. Dat is ook helemaal niet zo
1: ver. Wereldreizen, Tom.
0: Wereldreizen. Want daar sprak ik Britt Dekker. Zij is genomineerd voor de televisiering Jeugd met haar Paardenpraat TV.
1: Leuk.
0: Hartstikke leuk. En Britt die zit natuurlijk een beetje bij het vuur. Want zij presenteert natuurlijk die rode loper altijd met Splinter Chapot.
1: Oh ja, dat is ook zo, ja.
0: En ja, eigenlijk weet er dus op dit moment al iemand in Nederland wie de winnaar is in die categorie. Want op de avond zelf in Carré is alleen zeg maar het programma nog, kan je opstemmen. Op alle andere categorieën niet.
1: Nee.
0: Dus ik zei, Britt, heb jij niet gewoon al een lijntje? Weet jij niet of je dat al weet? Zij zei, nee, Tom, wij weten niks. Wij weten zelfs niet wie de prijzen gaan uitreiken. Dat het zo geheim gaat, dat vind ik natuurlijk heel jammer.
1: Ja.
0: Samen, zij zit dus in die categorie samen met de carnavalskampioenen en de Snapflat van VPRO. Dus die drie programma's strijden voor de jeugd.
1: Superleuk.
0: En gisteren is ook talent naar buiten gekomen. Bram Krikke, Daan Alfrink en Frank van Leeuwen van WNL.
1: Ja.
0: Dus ja, over 2 weken weten we wie de winnaar is. En altijd een leuke avond.
1: Ze vrezen wel voor Bram. Maar dat, volgens mij is dat bij iedere verkiezing vreest iedereen voor Bram.
0: Ja, Bram heeft toen ook een aantal jaar geleden stond hij ook al in deze categorie. En toen stond hij tegenover Martien Meiland. Ja, toen dacht ook iedereen Bram. Maar ja, toen ging Martine vandoor met de prijs. Het blijft spannend, Ja, het is vandaag een break-up season, maar er is ook een stel wat samenkomt. 11 september gaan zal het jaarwoord voor, hoe zeg je dat? Voor de burgerlijke stand of zo?
1: Ja, ja.
0: Maar ja, gisteren is er een privé vliegtuig, een kleine KLM knaller, vol met gasten naar Zuid-Frankrijk gevlogen. Want Old Jay Gulson en Ilko van Kooten die gaan trouwen vandaag.
1: Ja.
0: En dat doen ze op wel echt een hele bijzondere plek. In het Four Seasons Hotel, Cap Hotel du Cap Ferrat in Zuid-Frankrijk.
1: Ja.
0: Nou, echt, dat hotel, dat is zo over de top. Dat is niet normaal. Daar hebben de grote de aarde. Kennedy heeft daar geslapen. Noem het allemaal maar op. En dat is vlakbij Cannes. En als het filmfestival daar ook is, dan slapen al die celebrities daar. Want er zit een heel groot grondterrein op, dus pers kan er niet bij komen. Dus ja, wij kunnen helaas.
2: Ik wou net zeggen, jij zit niet in het vliegtuig.
0: Nee, helaas niet.
1: Ik kan niet in het bagageruim, Tom.
0: Nee, ik had het wel leuk gevonden even naar Zuid-Frankrijk.
1: Oh, mooi ritje.
0: Mooi ritje, hè. Dus dat wordt een bruiloft over de top. Op social media zie ik allemaal al wat dingen voorbij komen.
1: Ja,
0: ze zegt, ze gaat in een grote sissy-jurk. Komt ze straks naar het Altaar daar. Laten we de twee een hele, hele mooie dag wensen.
1: Dit wordt een gevalletje zien en gezien worden, zeg maar.
0: Heerlijk.
2: Is het een beetje categorie Sylvie Meis bruiloft?
1: Nou, dat lijkt er wel, ja.
0: Nou, ja, echt. Ja, maar dit is een bruiloft van, ik denk misschien wel tonnen.
1: Ja,
0: dit gaat nergens over. Nee. Als je een privé vliegtuig charter daar naartoe vliegt in een van de duurste hotels van de wereld, komen 80 gasten. Ik zag gisteren al de pre-party met allemaal flessen champagne op Instagram. Ja, het is toch allemaal wat.
1: Ja, maar dan gaat wel in de 6-0 lopen dit.
0: Dat gaat. Wat heeft die Ilka toch een mooi karakter, hè?
1: Een mooi karakter, ja. Dat zeg je goed, hè, Tom. Oké, nou, we zijn weer helemaal bijgepraat. Ik wens jou weer een mooie week. Tenminste, een goed weekend wat eraan staat te komen. En dan spreken we elkaar volgende week weer, Tom.
0: Gezellig, lieve schat. Doei, doei.
1: Doei, doei.

0: na de ouderavond gisteravond. Ik was... Mijn hoofd stond aan, zeg maar. Zoveel informatie gekregen dat ik was een beetje overprikkeld.
1: Overprikkeld, ja.
0: Ja, overprikkeld heb je dan. Ik had al een lange dag gehad natuurlijk. En dan 7 tot 9 gisteravond. Dat was voor mij nog laat.
1: Best lang, ja.
0: Ja, 2 uur lang, man.
1: Zo.
0: 2 uur lang en dit en met dat. En ze hebben al tegenwoordig op die scholen hebben ze allemaal van die afkortingen. Van vakken en dat soort dingen.
1: Oh ja.
0: PP dit.
1: MNO.
0: Och, waar gaat dit allemaal over?
1: M&M, mensenmaatschappij.
0: Ja, doe normaal. Vroeger hadden we gewoon Nederlands, Duits, economie, wiskunde, wat zei ik, en gym.
1: Ja, het heet tegenwoordig allemaal anders. Economie heeft volgens mij ook een andere, hoe heet dat ook alweer? Ja, dat heet bij mij ook anders. Oh. Ik weet het niet hoe dat heet.
0: Ik heb dat gisteren allemaal toppen genomen. En er wordt een keuze gemaakt, want zoon lief zit in klas 2 en die moet straks, volgend jaar pas natuurlijk, naar klas 3. En dan moeten ze echt een keuze maken al.
1: Ja.
0: Ja, bijzonder.
1: Geen zorgen welzijn. Ik had er echt puur, we hebben wel cupcakes gebakken, jongen, daar met zorgen welzijn. Niet
0: normaal. Cupcakes?
1: Ja.
0: Cupcakes.
1: Echt niet normaal, wel afgebakken daar. Maar daar deden we het ook voor. We dachten, lekker koken. En het ging ook heel vaak, ik heb daar wel geleerd om ook aardappeltjes te bakken en dan boontjes te koken. En dan mochten we ook altijd een stukje kipfilet bakken. En dan aten we dan om 11 uur ochtends of zo.
0: Nou ja.
1: En ook heel vaak mochten we dan zelf kiezen. En dan ging iedereen dat cupcakes maken.
0: Cupcakes, ja. Meters cupcakes gemaakt.
1: Meters. Ja.
0: We doen zo meteen nog een liedje uit de oude platenkoffer. En die stemming sluit over 3 minuten. Maywood met 1, 2, 3. We hebben Lucas en Gea met Steeds Wil Huilen. En Theo Diepenbrock met Ik Maak Het Gelukkigste Meisje Voor Jou. En de vraag is natuurlijk, waar heb jij zin in? Laat het nog heel snel even weten. NPO.

0: Brummelhaus, zo heet deze maestro. En wondervrouw, het is 5 voor geweest. Dan hebben we een ronde stemming, zeg maar. Dan,
1: compleet. Het is perfect qua timing.
0: Ja. En wat is het geworden?
1: Ja, dit was natuurlijk ook een beetje vragen naar de bekende weg natuurlijk. Want ik kon deze uitslag al voorspellen. Want met 60% van de stemmen heeft gewonnen Lucas en Gea met Steeds Weer Hel.
0: Ben je al voorzitter van de fanclub? Of, wanneer ben je ook maar weer jarig?
1: Ik ben 8 maart jarig.
0: 8 maart. Misschien moeten we dan Lucas en Gea een keer uitnodigen.
1: Dan heb je wel echt... Dan wordt dat de beste verjaardag van mijn leven.
0: Cultverjaardag wordt
1: dan. Ja, dat wordt echt een
0: cultverjaardag. Cultverjaardag. Ik zeg het met een T, dames. Oké. Nou, daar zijn ze. Steeds Weer Hel.

0: agenda zetten.
1: Wat deed jij nou? Wat? Jij deed echt een beetje armen, zoals mijn opa vroeg ook altijd naar zijn horloge kijken. Echt zo.
0: Ja, ja, maar ik heb een jasje aan en hij moet helemaal uit de jas komen. Zo. Dus ik, ja, het zag er te gek uit. Nou ja.
1: Ja, weet je wel.
0: Maar een cirkeltje in de agenda voor Lucas en Gea voor je verjaardag van volgend jaar. Zullen we eens een keer proberen. Zometeen is Emily hier, die gaat lekker op volle toeren.
1: Houdoe.
2: Houdoe. Dikke doei, dikke dikke doei doei. Dikke dikke doei doei.
3: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

eigenlijk jouw dag net even iets beter? Misschien is dat wel met een lekkere plaat die je graag wil horen, die je misschien een beetje in je hoofd hebt zitten, waarvan je denkt, ja, volle gas, volle toeren. Laat het vooral even weten in de NPO Luister-app. Misschien iets waar je helemaal

Inderdaad, dansen. Dans op de vulkaan. Die worden de dijk hier in Emily op volle toeren. En van dansen gaan we naar chansen. Ja, ik kreeg namelijk een berichtje binnen van Nico. Hoi Emily, wil je chansen van Henk Dissel draaien? Ik ben namelijk al weken aan het chansen en flirten met iemand op mijn werk. Maar we komen er allebei niet verder dan eigenlijk iets te lang oogcontact bij het koffieapparaat. Groetjes, Nico uit Amersfoort. Speciaal voor jou, Nico. Beetje chance.

Wagner, maar toch blijf je me trouw. Je hoort het hier bij NPO Sterren en L. Ja, zometeen hoor je een Nederlandse zangeres die komend weekend begint met een sexy 60-show. Nee, dat is echt geen ordinaire bedoeling, hoor. Nee. Maar hoe dat zit, dat hoor je zometeen.

Sterren NL. Nou, Angela Groothuizen van de Dalidas begint morgenavond aan iets waar iedereen met rode oortjes naar gaat luisteren, hoor. Ze start op haar 66ste vol energie aan een nieuwe theatershow genaamd Sexy 60. En in de show krijg je allemaal herkenbare dingen over het vrouw zijn te horen. En dat allemaal dus in Sexy 60. Klinkt wel lekker. Sexy 60. Nou, ik ben momenteel de 40 gepasseerd. Hoe noem je dat dan? Fabulous 40? 40 is het nieuwe 30, zeggen ze toch? Het is maar hoe je jezelf voelt. Morgenavond begint de show van de Dalidas, Angela met haar Sexy 60. Ik gooi hem nog een keertje in. En ik weet zeker, dat gaat ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen.

Nadine, je hoort het hier bij NPO Sterren en L. Nou, de volgende man die is in afwachting van twee dingen. Hele belangrijke dingen. Het allerbelangrijkste, dat is natuurlijk zijn kleine wondertje wat op komst is. En zijn concert in de Effenaar in Eindhoven op 1 november... waar Timothy van B&B Vol Liefde ook bij aanwezig is. Nou, dan gaat het uitverkocht worden, dat is toch zeker. Wat ook zeker

Van Rick. Hey Emily, mijn collega die is vandaag jarig. We maken er op het werk een klein feestje van. Hij is alleen niet zo van het dansen. Daarom wil ik graag Wesley Klein aanvragen met waarom dans je niet met mij? Misschien krijgen we dan de jarige Job die vandaag 34 wordt. Eindelijk.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.

0: Ik hoor ook niks gek.
1: Emily's leven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Goedemorgen, jawel, op volle toeren. Ik ga heel eventjes mijn producer er heel eventjes bij halen. Goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen.
0: Ik hoor niks geks, ik zag niks geks. Jij zag wel iets geks gisteren. Kun je maar heel eventjes mee terugnemen wat jij gisteren zag gebeuren?
2: Nou, ik reed gisteren hier van de studio naar huis toe en ik zag ineens een verkeersregelaar. En dat is op zich niks geks.
0: Nee, maar is toch fijn dat ze er zijn. Ja,
2: zeker. Maar die was op een tussenstuk tussen twee banen van een weg, was hij ineens aan het bidden. Ik dacht echt, wat zie ik nou toch? Maar blijkbaar mag dat.
0: Hij was niet bezig met groen of zo tussen de tegeltjes vandaan halen.
2: Nee.
0: Heb je ook een kleedje erbij?
2: Ik had het eigenlijk moeten filmen, maar hij had echt een kleedje bij. En hij was midden op de twee banen, was hij eigenlijk aan het bidden.
0: Ja, eigenlijk, ik vind het heel apart. Ik zou denk ik even terugrijden en even misschien een filmpje maken. Ja. Maar aan de andere kant, hij zat niemand in de weg.
2: Nee.
0: En je weet zeker dat je niet overwerkt bent, dat je dat echt hebt gezien?
2: Ja, of ik was aan het hallucineren of zo, maar ik dacht, ik hoor niks geks, maar ik zie iets geks. Ja,
0: heb jij wel eens iets geks meegemaakt waarvan je dacht, nou echt, dan moest ik ook eventjes nog een keertje kijken. Laat het even weten in de NPO Luister-app. Hebben we nog leuke dingetjes om te versturen?
2: Zeker, een Sterrenel drinkbeker.
0: Nou, gaan we dat doen. Nou, laat het even weten in de NPO Luister-app. En ik hou jou voor de rest even in de gaten, Bart, dat het allemaal wel goed gaat met je. Zometeen André Hazes met gastenlijst. Maar eerst hou toch van mij, want hier is Samantha Steenwijk.

gastenlijst. Nou, helaas even niemand op de gastenlijst. Maar gelukkig gaat hij wel verder met zijn podcast. Ik ben echt verslaafd aan ADHD. Dus vanmorgen stond hij erop, of in ieder geval vannacht. En vanmorgen heb ik hem weer geluisterd. Zijn podcast samen met zijn zus. Ja, echt. En wat hij daar ook allemaal in vertelt, blijft gewoon boeien. Onlangs stonden ze op plek 13. Dus wat dat betreft doen ze het onwijs goed. En ik hoop dat ze dit nog heel erg lang blijven doen. We hadden het net even over iets geks wat mijn producer gisteren langs de snelweg zag. Er was namelijk iemand aan het bidden op een kleedje, midden op een rotonde. Misschien moest dat op dat moment. We weten het niet. Het was gewoon even dat je dacht van, zag ik dat nou goed? Nou, er komen heel veel reacties binnen via de NPO Luister-app van iets geks wat je wel eens hebt gezien of waarvan je dacht, oh, moet ik nog even een keertje kijken. Zag ik dat inderdaad wel goed? Nou, Mike die zegt, iemand die bij een bushalte zijn tanden aan het poetsen was. Ja, zou ik ook wel even denken van, Ik heb een keer iemand gezien die in de trein iets aan het bakken was. Dan denk ik, ja, hoe dan? Neemt hij dan gewoon iets mee waarmee je ook, bizar. Natasja zegt, iemand die bij het tankstation in badjas en slippers staat. Nou, Natasja, dat had ik kunnen zijn, want dat doe ik ook gerust als ik iets moet halen nog even. Erg, hè? Ja, maar als je heel snel iets moet hebben, s'avonds, en je wil nog even bijvoorbeeld lekker even een zak chips of wat dan ook, en je denkt, weet je, boeien, dan ga je gewoon in badjas en slippers. Dus ik had het kunnen zijn, Natasja, sorry. Erik die zegt, ik heb in Amerika een keer iemand gezien die door de stad liep en dacht dat hij of zij een dier was. Ja, dat is wel echt heel erg bizar. Ik hoop alleen niet dat het Monica was.

bij NPO SterrenNL. Nou, Basje en Adriaan die komen volgend jaar met een eigen concert. Op 23 april volgend jaar gaat het namelijk plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. Nou, de clown en de acrobaat die staan dan niet zelf op het podium, maar alle Basje en Adriaan liedjes worden gezongen door andere artiesten. Nou, dat vind ik nou echt iets voor Mart Hoogkamer. Die hoort dat nummer daar gewoon te zingen. Of hij daar ook staat, weet ik niet. Ik zou het superleuk vinden. Ik heb ook al even de agenda gecheckt, maar ik kan niet verder kijken dan deze maand. Nou, we gaan het binnenkort een keer aan hem vragen. Maar nou, om deze ochtend te storen met Eesta, hey, Basje en Adriaan. Nou, zometeen, jawel, de paradeplaats. Maar nu eerst Willem en Jan. En dat houden we even tussen jou en mij, oké?

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht nu 5 kilometer file. De vertraging kan daar oplopen tot een half uur.
1: Emily Sleven.
4: Yes, 12 uur geweest voordat je het weet, hè, jongens.

Die is echt zo onwijs mooi geworden. Echt een, je kunt meekijken, meeluisteren. Moeten we dat wel zo even instellen. Maar dat is straks allemaal tijdens de Nederlandstalige Top 1000. Jawel! Voor je het weet is die ook weer begonnen, hoor. Heb ik ook onwijs veel zin in. Goed, later meer daarover. Zometeen Corrie Konings en ook Jeroen van Zelst. Maar eerst is het tijd voor Antoon. En hij zegt hallo!

SterrenL Radio. Jeroen van Zelst en ik ga niet van roosje naar roosje. Ja, deze vrouw werd onlangs 75 en afgelopen weekend werd dat nog eens eventjes dunnetjes overgedaan. Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel van...

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken loop je 15 minuten vertraging op, omdat de rechte rijstrook dicht is. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A12 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar kun je er 10 minuten bij optellen.

Joey Nicolai en Peter Koelewijn met Je wordt ouder papa. Nou, je kijkt om me heen. Ja, dat klopt eigenlijk wel, ja. Zometeen hoor je muziek van Dave Dekker. Zijn nieuwe single die heet Papa's Geld. En Monique Smit met Tim Dausma komt eraan. Eén zomeravond met jou. En dat is een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000. Maar nu Danny de Munk en Heerlijk.

Eén zomeravond met jou, Monique Smit en Tim Douwsma en Danny de Munk hoorde je met Heerlijk bij Sterren NL. Nieuwe single van Dave Dekker is uit en die heet Papa's Geld. Dat is natuurlijk altijd handig, wat geld van papa. Een beetje lief aankijken en dan komt het allemaal goed. Kan je weer een lekker weekendje gaan stappen of heerlijk op vakantie. Dave Dekker, nu!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Veel vertraging leveren de files nu nog niet op. Op de A12 richting Oberhausen, daar staat wel een wat langere file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. De vertraging is daar nu iets meer dan 10 minuten.

Met Lange Frans en John Best, alles wat ik zoek bij SterrenNL. Vincent wordt hier met zijn nieuwe single, dat ben jij. En de man die gelukkig goed uit zijn hartoperatie is gekomen. Heeft bijgehaakt en een sneeuwwitte bruinsjurk.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen doe je echt 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.

0: NL.
1: Meest gestreamd, meest gedownload, het meest gedraaid op de Nederlandse radio en het meest bekeken via YouTube. Dat is de top 3 om 3. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten staat vandaag op nummer 3. Tino Martin, Billy Dans, Nieuwe Rammer en een ex-paradeplaat op nummer 2. Ik hoor niks geks. En nog steeds, de hele week door al op nummer 1. Samuel Welte en Russo. Ze zijn onderweg met Boom.
0: De top 3 om 3. Nummer 3.

En Jari Hellegers met zijn nieuwe Vloek van Barcelona. Het is Sterren NL. Marco Schuitmaker komt eraan met de Engelbewaarder. En ik heb nieuwe muziek voor je. Nieuwe artiest. Zijn naam is Milan Kirstein. En het liedje heet Eén Nacht Met Jou. Je hoort hem nu bij Sterren NL.

dubbele dosis vandaag met Emma Heesters en Yves Berends. En Emma Heesters, je hoorde Alleen met jou en daarvoor nog Waar ga je heen? Janneman komt eraan. Hij loopt al in het gebouw, dus dat gaat gezellig worden zometeen vanaf 4 uur, de Jan Paparazzi Show. Nu een plaat uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Je hoort hem niet zo vaak meer, maar wel hier bij Sterren NL. Nico Haak en de Paniekzaaiers en Foxy Foxtrot.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Ypenburg 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Van ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos ben je 20 minuten langer onderweg.
1: Jan Paparazzi.
4: En die zegt dankjewel.

Hoi, ik ben André Hazes en onderweg naar huis kan je maar naar één ding luisteren. En dat is de warme, zwoele stem van Jan Paparazzi op Sterren.

Nicolai als de hit Tinto de Verano hier bij Sterrenel Radio de donderdagmiddag. Even kijken, een plaat. Jan Vanessa die heeft zich net gemeld. Zou je iets willen draaien van Koos Alberts? Voor mijn moeder zijn het je ogen. Ze is vandaag jarig 62 geworden. Van harte, wij wonen in Hoek van Holland. Bodie is er ook bij vandaag in de app van Sterrenel. Die app van NPO Luister eigenlijk, moet ik dan volledigheidshalve zeggen. Op een kanaal wil draaien van de Cats, de Volendamse Cats. Sure, he's a cat. Die komt er zeker aan. Let op de woordspeling in de loop van dit Lifestyle Magazine, deze klimaatneutrale radioshow. Astrid Schel, goedemiddag. Jij vraagt iets aan van Marianne Weber. Ga ik er even bij harken. Er is gevraagd om iets van, wat staat daar nou? Pascal Redeker. Dat kan ik ook wel even draaien natuurlijk, hè. Yvonne en Marion, de twee collega's van het verhuisbedrijf.

goed bij SterrenNL Radio en alles gaat eigenlijk automatisch volgens Fleming. Fleming is de voornaam van de man die werd geboren als Fleming Figuurs, want dat is zijn achternaam. Ik werkte vroeger met een jongen die heette Thijs Figuurs. Hoe het daarmee is, even googelen tegenwoordig, ga je het allemaal opzoeken. Best aardig om te doen als je helemaal niks te doen hebt.

Kamerkraan. Nou, voor mij hoeft dat niet hoor. Ik zie gewoon een lekker straaltje. Een temperatuur van 38, 39 graden. Meer dan genoeg, in mijn geval althans. Pascal Redeker was telkens naar voren. Hadden we Marianne Weber met die Italiaan. In de show van Janneman, 4:15 donderdagmiddag. En ik heb er uiteraard weer eentje klaarstaan. Een rammer van de dijk. Oh, dit is goed. Erik Bouwman.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten er toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door werkzaamheden. A4 naar Amsterdam, tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een half uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaswoepolder 3 kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden doe je er 25 minuten langer over.
4: Jan Paparazzi. 5 uur geweest, het weekend lont in de...

Eurovisie Songfestival in 2000, wat was het, 2009, 2010. Toen Pierre Carter, vader Abraham, zei, Sineke! En hij gooide de kaartjes in de lucht en de rest is geschiedenis, om het zomaar te zeggen.

daarna nooit meer zien. Ik weet wel beter.

laat heb je een wortelkanaalbehandeling gehad zonder verdoving, dan hoor je deze plaat van Frans Bauer en daar word je toch vrolijk van. Daar hou ik van. Heb je even voor mij. Zometeen Benny Nijman, maar eerst een heerlijke plaat van Thomas Bergen. Niet meer.

Jan Molleman kwam met deze suggestie. Hele mooie plaat van Benny Nijman. Het 11e gebod. Je mag overal van houden, maar niet van mensen. Daar vinden mensen altijd wat van. Echt een prachtige plaat van Benny Nijman op Ster NL. Iedere middag om 6:15.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend, meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad. En die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Heel langzaam wordt het iets minder druk op de weg. De meeste files staan nog in het midden van het land en in de Randstad. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet doe je er 20 minuten langer over. De A4 richting Rotterdam, 25 minuten vertraging tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Bodegraven, 35 minuten extra. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer heb je een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 naar Nijmegen tussen Harningsveld-Giessendam en Arkel, 20 minuten vertraging over 5 kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk.

0: Gerard Joling, maar altijd gezellig als die... Hij komt binnenkort langs, volgens mij, 7 oktober uit mijn hoofd, op woensdagmiddag. Gerard Joling, en Maak Me Gek, een van zijn grote, lekkere feesthits die hij heeft gemaakt in zijn prachtige repertoire vanaf de jaren 80. En daarvoor hadden we Jannes en een paradijs op aarde. En in de Jan Paparazzi Show is dat deze donderdagavond tijd voor 6:30, 7:30. En ik heb een plaatje meegenomen uit mijn eigen collectie van een zanger die je eigenlijk nooit op de radio hoort, Frans Kunst. Ik weet niet of dat mensen nog iets zegt, de naam Frans Kunst, maar het was een reiziger avant la lettre, om het zo maar te zeggen. Hij maakte plaatjes over de woonwagencultuur en over de woonwagens. En dat deed hij al vanaf 1979 met zijn eerste plaatje. En dat ga ik zo meteen draaien. Dat plaatje heet Een woning op vier wielen. Een woning op vier wielen. Dan weet je dat je in de wereld van de reizigers zit. Tegenwoordig wordt dat eigenlijk breed vertolkt door Jannes uiteraard, Frans Bauer, Frans Duits, Gratdame, wie hebben we nog meer? Frank van Etten niet te vergeten. En deze man was de eerste dus die daar vooruit kwam met een plaatje over de woonwagencultuur. Frans Kunst, geboren in Huissen in 1942. Dus al een tijdje gepensioneerd, denk ik dan. Hè? Als die al trouwens nog onder ons is, wat hebben we niet kunnen achterhalen? Ik hoop het wel voor hem, dat hij nog een beetje van het mooie weer kan genieten vandaag. Hè? Zou mooi zijn. Frans Kunst, hij maakte meer plaatjes, behalve De woning op vier wielen. Dat was zijn eerste plaatje. Hij maakte plaatjes met titels als Zigeunerkind, Mama niet huilen, Niemand. En Maar nog steeds zijn we samen, heeft hij ook nog eens gemaakt. Die plaat ken ik dan niet, maar dat is in de jaren 80. Maar dit was zijn eerste plaatje wat hij maakte. Dus eind jaren 70 in 1979. Echt de woonwagencultuur, de reizigerscultuur avant la lettre. In een woning op vier wielen. Een hele mooie plaat. Echt een pareltje. Uit mijn eigen collectie. En ik draai het in de rubriek 6:30 vanwege de historische waarde. Vandaag op deze donderdagavond in de Jan Paparazzi Show. Frans Kunst met zijn klassieker Een woning op vier wielen.
1: 6:30, 7:30.

De mensen, ze kijken mijn overal aan. Alsof er een wonder passeert. Ze wijzen mij de weg waar langs ik moet gaan. Zo worden wij steeds genegeerd.

0: uit onze top 25. En de Hartebreker, zo heet die plaat. En dit is een mooie plaat vlak voor het scheiden van de markt. Vlak voor de Bietenbrug op gaan op donderdagavond. Moet er eigenlijk al vandoor. Maar ik zou graag nog een uurtje blijven. Maar tot 7 uur duurt dit spektakel. En dan gaan we de Bietenbrug op. Nog even een hele mooie plaat van René Schuurmans.
1: Als je slaapt en ik zo naar je kijk, schiet ons hele leven

0: eigenlijk wel u tegen zegt op deze donderdag. Aan het eind van de show van Janneman. Ik krijg trouwens net het schema binnen voor het weekend. En ik zie ook dat ik zaterdag en zondagmorgen te beluisteren ben met de Gouden Uren. Dus dat wordt een mooi weekendje, denk ik dan maar weer. Maar voorlopig nemen we even afscheid op deze donderdagavond vlak voor zevenen. We gaan inpakken en wegwezen. De auto staat in de rijrichting. We gaan digitaal uitchecken.
1: Ja, het is voltijd.
0: Ik ga mijn spreekwoordelijke snor drukken. Ik zeg...
1: De show van Janneman.
0: Die zit er ook voor vandaag op deze damper donderdag. We gaan de Bietenbrug op voor donderdagavond. Ik wil iedereen, waar ook

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
3: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
4: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
2: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
3: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
2: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
4: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
2: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: De omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël-demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Protros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten.